0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.
3: Dit is 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dries van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, en we openen vandaag met Stevie Wonder en Sir Duke. En dan wordt hier net verteld dat hij vandaag 50 jaar is geworden, deze plaat. Gefeliciteerd.
1: Plaat. Deze plaat, ja, want Stevie Wonder is al wat ouder.
0: Is al wat ouder, gefeliciteerd. Plaat, zei ik ook. Zaterdag 12 september en 10 uur, dus al eventjes geweest. Maar in ieder geval, welkom bij 2 op zaterdag van deze week. Naast mij Paulus Kerpels voor de presentatie. Hier aan de andere kant van de tafel John van Hout voor de techniek. En die doet ook de muziekkeuze. We hebben weer een lekker gevuld programma. Marco hangt al aan de telefoon voor het weerbericht. We gaan straks ontvangen Marceline de Waard en zij bespreekt weer 2 nieuwe boeken. Maar ook, en dat ongeroffel, de uitslag van de verhalenwedstrijd.
1: Ja, de van de verhalenwedstrijd.
0: Het tweede uur gaan we openen met Patricia Snel over de onthulling van het Wezenmonument. Dat van de koloniën van weldadigheid. Ja, ze gaat er vast zelf nog wel het een en ander over vertellen. We krijgen op bezoek Niels Verduin van AVS en Dave Bonen van Cultuur Borrelt. Maar we beginnen met Marco Schreeghardes en het weer.
2: Dit is 2 weer.
1: Helemaal vanuit het prachtige Naaldwijk. Goedemorgen, Marco.
3: Dankjewel voor de reclame. kun je meteen stoppen? Mooie woorden die.
1: Maar ik krijg net een mooie foto van je binnen dat er toch weer wat geoogst kan worden, hè?
3: Ja, die aardbeienplantjes, hè, dat is toch een beetje rode draad geweest. Deze
1: letterlijk en figuurlijk, ja.
3: Ja, met die droogte vonden ze het niet zo'n succes. Maar ik zit nu in de tuin, heel even in het zonnetje. Ik ben druk bezig, want... Ja, je weet natuurlijk niet wat er gebeurd is de afgelopen weken met de explosie aan groei. Ja. Gras en helaas ook onkruid. Dat is dan vervelend. Maar je ziet die aardbeien. Ja, dat is gewoon perfect. Dat komt eigenlijk door de toch wel weer hoge temperatuur. Want dat realiseren we ons niet. Maar het is nog steeds niet koud. Helemaal niet. En ook niet 's nachts. Wel in het binnenland, daar komt het natuurlijk wat meer af. Maar hier is het nog steeds prima. En qua groei is het goed. En zo'n dag als vandaag, om even met de actualiteit te beginnen. Ja, ik denk dat er weinig mensen een hekel hebben aan het weer van vandaag. Want je zit nu alweer in het zonnetje. En dat houden we wel tot in de middag. Dan wordt het bewolkt. Maar voor alle buitenactiviteiten, dan denk ik dat het niet mooier kan op dit moment.
1: Ja, het was van de week al een paar keer in de middag lekker warm, hè?
3: Kijk, die wind zit nog steeds in de zuidwesthoek. Ja, en daar komt natuurlijk niet de kou vandaan. Zeker niet met dat warme zeewater, want dat koelt nog niet af. Nou ja, dankzij dat warme zeewater hebben we natuurlijk best wel weer wat regen gehad. Hè, 1,60 mm deze maand. En dat is natuurlijk na 10 dagen is best wel veel. Want normaal valt er een 70-80 mm in september. Hoewel de maand september wel wat droger wordt en meer de piek van de regen in de herfst wat later ligt. Heb ik vorige week volgens mij uitgelegd. Maar we hebben er nog steeds een dik tekort van een paar honderd millimeter. Dus dat zouden we pas inhalen als het dubbele gaat vallen. Ja. Dat hopen we dan weer niet.
1: Nee.
3: Morgen hebben we wel... Dat is jammer. Het idee was eigenlijk dat we toch iets meer gespaard zouden blijven. Maar ik ben toch bang dat het toch wel een groot gedeelte van de dag zou gaan regenen. Hè. Dat begint eigenlijk vannacht. Daar hebben we er al wat minder last van. Maar wel tot ergens morgen in de middag. En dat is wel jammer natuurlijk, zeker op de zondag.
1: Ja, ja. Maar ja.
3: Ongetwijfeld hebben jullie een paar leuke activiteiten straks die ook binnen zijn.
1: We hebben er zelfs één die was buiten gepland. Maar er is reeds bekendgemaakt dat ze die naar een wijkgebouw verplaatst hebben morgen.
3: Ja, ja. Morgen, ja. Nou ja, joh. Dat is zo. Hè. En ze gaan vandaag ook, ik weet niet, dat valt denk ik net bij jullie in het gebied. Hè. Ze gaan ook weer varen met de Westlandse schuiten. Dat is van Schipluiden tot aan de Foppenplas. En volgens mij ook, dat is Vlaardingen toch?
1: Ja.
3: Foppenplas of
1: net niet. Ja,
3: ja, Maasland Vlaardingen. Het is leuk om te kijken vanmiddag. Volgens mij, ik was uitgenodigd, maar ik moet fluiten vanmiddag. Maar volgens mij is het tussen 1 en 4 of zo. Moet je maar even kijken. Dat is misschien nog wel leuk voor. Zeker met dit weer is dat natuurlijk leuk om te zien. Er staat ook een aardig windje. Dus met zeil erop over de Vlaardingse vaart. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Wat ook wel even het vermelden waard is, dat is dat er zondag vindt de mutrun plaats achter in Vlaardingen in de Broekpolder. Dan mag je 5 of 10 kilometer lang door het bos en door de blubber heen.
3: Oh ja,
1: daar doen 3 jonge dames van ons aan mee in eigen shirt. En we hebben 2 heren erbij gevonden die gaan het filmen. Die dachten dat is veel leuker dan meedoen.
3: Ja, goed,
1: dus hou dat in de gaten. Ik denk dat maandag op onze website staat.
3: Met, dat is morgen of vandaag?
1: Nee, die mutrun is zondag. Dus dat komt mooi uit met die regen.
3: Ja. Ja, daar hebben ze dan rekening mee gehouden. Ja.
0: Nou, maar niet bellen.
3: Ja, ik vind het altijd leuk zo'n mut run. En dat vind ik, ik noem altijd als voor mensen die niet in dienst hebben gezeten.
1: Ja, ja.
3: Nou, ik vind... Je hoort al zijn dat de eenden, want ik zit aan de sloot en die eenden die beginnen raar te doen, de waterhoentjes. Dus als je herrie hoort, dan ligt het niet aan mij.
1: Nou, dat is beter dan demonstraties of zo, vind je niet?
3: Nou, daar hebben we niet zoveel mee te maken.
1: Nee, nee dan, maar het leuke was, die mudrun, daar word je natuurlijk heel smerig van. En ja. Het is een gebied waar ook veel geoefend wordt door de brandweer. Dus ik vroeg onlangs aan de man die dat organiseerde, is de brandweer er dan ook? En spuit die ze dan gelijk schoon op het laatst? Ja. Hij zei, nee, daar hebben we wat slims op gevonden, want het laatste stukje van die mutterin, daar moeten ze zwemmen door de Vlaardingse Vaart. Dus dan spoelen ze een beetje schoon en dan komen ze redelijk schoon, hopelijk weer uit het water. Vond het wel leuk gevonden.
3: Het is natuurlijk een vervolg op de drekrace.
1: Ja.
3: Toen had je de drekrace, en dat was in de Zoutenveense Polder aan de andere kant. Want daar heb ik zelf een paar keer aan meegedaan.
1: Oh.
3: En ik heb wel in dienst gezeten, maar dat is al een jaar of 10, 15 geleden. En daar moest je inderdaad wel in de Vlaamse Vaart afspoelen, ja, dat klopt.
1: Ja, ja.
3: Soms op de brandweer, die had er zo'n regengordijn.
1: Ja.
3: En ik vond dat fantastisch. Maar het lastige is in die modder, en dan gaan ze morgen ook wel merken als je dat nog niet gedaan hebt. Want het is, het trekt al je vocht uit je lichaam. De modder is natuurlijk, ja, je krijgt gigantisch dorst. Dat viel mij toen tegen. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Je ligt natuurlijk helemaal in de bank, je krijgt eigenlijk gewoon een modderbad.
1: Ja. Nou.
3: En je moet de komende week op de bank slapen, want dat had ik thuis ook. Want die modder zit echt overal in, hè? Ik zal je thuis besparen, maar mevrouw zegt, als je weer zo'n hobby hebt, staat het niet af. Hey, maar ik had nog een ander, dat is altijd wel leuk, weer weet je, misschien heb jij nog een vraag.
1: Ik heb nog een vraag, maar jij mag eerst.
3: Nou, ik las vanochtend in de krant, hè. Je ziet natuurlijk, en ik ga natuurlijk al die websites af, en ik volg een aantal mensen die natuurlijk nog meer verstand van hebben dan ik. En wat er nou opvalt op dit moment, is dat er heel weinig orkanen zijn op de wereld. Oh. En dan denk je weer, ja, hoe komt dat nou weer? Nou, daar zijn ook weer verschillende oorzaken van. Hè? Dan wat jij was verteld hebt met El Niño en zo. Ja, dat is natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Maar wel waar het brongebied waar die orkanen ontstaan.
1: Ja, die gaat nou ineens de andere kant op, heb ik ergens gehoord. Hè?
3: Ja, het ligt ook een beetje noordelijk en zuidelijk over. Maar waar het om gaat is, het is gewoon een feit. Er stond vanochtend dat het maar 8% van de normale activiteit is. En iedereen denkt natuurlijk, ja, warm zeewater, dit en dat. En dan zal het allemaal erger worden. Ik sluit het niet uit dat er nog komen, maar de activiteit is heel erg laag op dit moment.
1: Ja.
3: Dus dat is wel weer apart. En daar kunnen de geleerden zich weer over buigen. En ik durf ook wel te zeggen, waarschijnlijk wordt die herfst eigenlijk helemaal niet zo nat als wat we gedacht hadden.
1: Ja.
3: Maar hou maar even een slag om de arm. Dus je ziet het kan natuurlijk nog alle kanten op. Maar jij had nog een vraag.
1: Ik heb nog een vraag. Ik heb het een tijdje geleden met jou gehad over de opkomst van de zon en de ondergang van de zon. Wat dat per week doet. Nou, dat is ongeveer een kwartier, dat heb ik even nagekeken.
3: Ja.
1: Dus dat het een kwartier scheelt per week. Nou zie ik elke dag in de krant of op elke website staan hoe laat de zon opkomt. En daar zit natuurlijk een beetje speling in. Want ja, in Doetinchem is dat wat anders als in Hoek van Holland waarschijnlijk.
3: Klopt, ja, dat is een kwartier of zo. Ja.
1: Wat mij wel opgevallen is, ik was 50 jaar geleden in Israël. En toen moest ik 's morgens vroeg, voordat de zon opkwam, naar de Masada. Dat is een soort nederzetting hoog in een berg. En dan kon je de zon op zien komen. En wat mij toen opviel, dat de zon binnen een minuut eigenlijk in zijn compleetheid boven de horizon is.
3: Ja.
1: Dat is heel snel, terwijl als je hier in Hoek van Holland naar het strand gaat, dan duurt het een uur, denk ik, voordat het puntje en de hele zon verdwenen is.
0: Was dat bij de ondergang ook dan?
1: Wat zei?
0: Was dat bij zonsondergang ook dan? Ging dat ook zo snel?
1: Nee, juist niet.
0: Alleen bij opkomst.
1: Oh, daar weet ik niet, maar...
3: Ja, dat is natuurlijk wel zo, want
1: kijk.
3: Die aarde draait natuurlijk wel redelijk constant. Hè. Nou, af en toe hebben ze een seconde meer of minder die ze dan moeten corrigeren. Maar, dat is wel redelijk constant.
1: Ja.
3: Het heeft te maken met de kromming van de baan van de zon. Als ik even logisch nadenk. Als je natuurlijk bij de pool zit, dan gaat hij eigenlijk heel klein beetje onder. En dan komt hij een heel klein beetje... Begrijp ik bedoel? Nee, dat is een stuiterbal.
1: Ja.
3: Als je er even... En naarmate je dichter bij de evenaar komt, moet hij eigenlijk natuurlijk moet hij een grotere afstand afleggen naar de top toe. Dus
1: ja.
3: Dus dan moet hij op... Ja, Of dat nou heel veel uitmaakt, dat weet ik dus niet. Het is niet aan de ene kant een minuut en aan de andere kant een uur. Dat kan niet.
1: Nee.
3: Maar daar zit inderdaad verschil bij. Dus naarmate je dus op de Evenaar zit, moet je een grotere baan afleggen. Dus ja, het is wat zuidelijker. En wat je natuurlijk nu krijgt, en dat is misschien wel leuk om ervaren te... Kijk, we naderen 21 september. Hè?
1: Ja.
3: En dat is dan eigenlijk hetzelfde als 21 maart. En dat noemen ze de equinox. En voor de goede luisteraars van vorig jaar, toen had ik gevraagd van, joh, wat betekent het nou equinox? Nou, dat moeten jullie weten, want jullie hebben allemaal een klassieke opleiding gehad. Nou. Maar. Wat zou dat betekenen?
1: Ja, dat de dag net zo lang duurt als de nacht of zo. Ja,
3: equi is gelijk en nox is de nacht. En dat betekent op de hele aarde, dus van zuid naar noord, van oost naar west, maakt niet uit, is de dag en de nachtlengte is even lang.
1: Ja, grappig, hè?
3: En dan begint bij ons natuurlijk dan de herfst, het seizoen dat het korter wordt. En aan het zuidelijk halfrond begint dan de zomer.
1: Ja.
3: En dan krijg je dus ook de beelden dat dan de poolnacht begint en dergelijke. En dus hoe dichter wij de Noordpool komt, hoe donker het wordt.
1: Ja.
3: Nou ja,
1: dus, maar als ik nou in de krant lees vandaag dat de zon opkomt om 11 minuten over 7...
3: Ja.
1: Is dat dan dezelfde tijd volgend jaar op 12 september?
3: Ja, dat vind ik ook weer, dat is ook niet helemaal waar. Want daar zitten ook weer wat schommelingen in. En nou zou ik moeten gaan verdiepen in de astronomie. Want je vraagt nogal wat. Maar het is niet helemaal evenredig. Dus dat was vroeger ook zo. De herfst begint soms op de 21ste en soms op de 22ste. En ook soms wel eens op de 23ste september.
1: Ja.
3: En dat heeft dus te maken dat de aarde niet... De baan niet helemaal... hoe noem je dat? Het is wel een eclips of een ellips.
1: Ja.
3: Maar het is niet helemaal. En hij schommelt ook een beetje. Maar goed, dat zou ik op moeten zoeken. En dan moeten jullie een nieuw programma beginnen van twee in de sterren of iets in de richting op zaterdag.
1: Marco en de sterren. Ja, ik vind het wel wat.
3: Nee, ik waag me nou niet aan. Want ik vind het heel ingewikkeld. En ik heb van de week een vergelijking gelezen. Want ik vind het wel geïnteresseerd. En dan blijkt... Er zijn bekend 10 tot de 27ste macht sterren.
1: Oh.
3: En dan ga je dus kijken en dan praat je dus over dat het een miljoenen of een miljarden veelvoud is van alle zandkorrels die we hier op de aarde hebben.
1: Oh.
3: En ja, en een van die zandkorreltjes, daar leven wij dan op.
1: Ja, grappig, hè?
3: Ja, hey, Marco, dus, dat kan ik niet bevatten. Maar goed, daar gaan we het de andere keer over hebben. Ik denk dat het vandaag een fantastisch weer is voor alles wat ook maar binnen en buiten is. Nou, vooral met buiten. En morgen iets anders, dag iets anders indelen. Wil je toch naar buiten gaan, zou ik in ieder geval het eind van de dag dan plannen. Want dat is beter dan het begin van de dag morgen.
1: Oké. Okay. Marco, ik wens jou een fijn weekend.
3: Jullie ook. En tot volgende week.
1: Oké. Hoi, hoi.
2: Twee. Twee op zaterdag.
4: Dit is Twee.

0: Bluff was dat. Dan moet ik echt even op het scherm gaan kijken. Bluff en raccoon. En het heet glas, volgens mij. Nou ja, Martine, Marceline aangeschoven. Sorry.
1: Ja, ze is veranderd.
0: Ja. Ja, een bijzondere dag vandaag. We gaan eerst even leuk twee boeken doen, natuurlijk.
2: Ja.
0: Het is niet de eerste zaterdag van de maand, maar dat kwam even door.
2: Jullie gaan het spannend maken, hè? Niet de eerste schrijfwedstrijd.
0: Nee. We gaan het wel gewoon even spannend maken nog. Even lekker iedereen nog in spanning laten zitten. Jou ook.
2: Ja, mij ook. Ja, ook. Ik ben ook heel benieuwd.
1: De commerciële televisie wel. En 10 minuten reclame tussendoor.
0: Ja, we gaan twee verhalen doen en dan gaan we een plaatje draaien.
2: Okay.
0: Is wel de waarheid. Maar goed. We gaan gewoon van start lekker met twee nieuwe boeken weer van deze maand.
2: Oké. Nou, ik begin met de correspondente van Virginia Evans. Zij is een Amerikaanse schrijver. En ze publiceerde eerder een aantal korte verhalen en een roman in eigen beheer. Ze heeft een gezin en toen dat op de rails stond, volgde ze in Dublin een opleiding creatief schrijver bij een aantal bekende Ierse auteurs. De correspondente is haar doorbraak. Ze stond er vorig jaar mee op de New York Times bestsellerslijst. En dit jaar won ze de Women's Prize for Fiction en verscheen de roman in de Nederlandse vertaling van Linda Broeder. Bijzonder aan de correspondente is dat het een briefroman is. Een genre wat een zachte dood is gestorven. Want wie schrijft er nou nog brieven? Nou, de gepensioneerde Sibyl van Antwerp, de hoofdpersoon in deze roman, doet dit nog wel. Iedere maandag, woensdag en vrijdag kruipt ze iedere ochtend achter haar bureau. En als ze haar correspondentie van die week niet afkrijgt, pakt ze de zaterdagochtend er ook nog bij. Ze schrijft al brieven van jongs af aan.

0: Ivan schrijft soepel en met geen woord te veel. Ja, die Ieren, daar heeft ze het van geleerd. Er wordt weinig uitgelegd en toch krijg je door deze fragmentarische opbouw in brieven een compleet beeld van het leven van Sibyl van Antwerp. Haar voorgeschiedenis en de persoon die zij nu is. De brieven werken als een soort venster, van waaruit Evans de lezer inzicht geeft in Sibyls adoptieachtergrond, het waarom van haar stukgelopen huwelijk, haar relatie met haar kinderen, haar huidige sociale leven en haar zorg om haar oogziekte, waardoor ze weet dat ze uiteindelijk blind zal worden. Evans heeft van Sibyl van Antwerp een heerlijk personage gemaakt. Ze is kordaat, heeft een heldere mening over alles wat op haar pad komt en schroomt niet die in haar brieven te delen. Het maakt haar bij tijd en wijlen een erg leuke, knorrige oude vrouw. Ze liet me grijnzen. Maar gaandeweg het verhaal sijpelen er langzaam onzekerheden door, spijt, twijfel en angst. Over haar adoptieverleden, haar gestrande huwelijk, de dreigbrieven en haar naderende blindheid. Maar er is ook ruimte voor vrolijkheid en hoop. Het maakt haar levensecht en een personage dat langzaam onder je huid kruipt. Ik vond De Correspondenten een verrukkelijke boek. En ik heb eigenlijk maar één minpunt. Het leest zo lekker weg, waardoor het veel te snel uit is.
1: Het is wel een fictief persoon, toch?
0: Ja. Het is echt een fictieroman.
1: Ja.
0: Maar het is echt... ik dacht, een briefroman. De Women's Prize for Fiction, die lees ik altijd wel. Dus ik dacht, het moet wat zijn. En inderdaad, het is een geweldig boek.
1: Haal je inspiratie uit? Dat je dan denkt, dat moet ik dan lezen?
0: De Women's Prize. Ik hou van vrouwenfictie. Dus als dat dan de grootste prijs op dat gebied wint, denk ik, dat is dan toch wel een boek wat ik wil lezen.
2: Ja. Marceline, een gewetensvraag. Wanneer heb jij je laatste brief geschreven?
0: Wanneer ik mijn laatste brief heb geschreven?
2: Zo'n papieren ding in een envelop met een postzegel erop?
0: Dat weet ik niet. Precies. Ik zeg ook, van de brieven schrijven is ook echt... We doen het allemaal op de computer. De e-mail is het geworden, de elektronische brief.
2: Ja.
0: Dat wel, maar
1: daarvan vind ik altijd wel dat je lekker weer kan corrigeren. Want zo'n geschreven brief, je dan denkt, dat wil ik toch eigenlijk anders formuleren. Dan moet je gaan strepen, overnieuw gaan schrijven. Ja. Dat is veel meer werk.
0: Dat doet zij dus ook. Ja. Hè? Dus ze heeft dus ook allemaal van die klatjes die dan toch niet zijn. En dan gaat ze het overnieuw doen. Ja, het is allemaal heel intensief.
1: Goed. Ja. Ik vond dat vroeger ook altijd met...
0: Ik schrijf nog wel met de hand, hoor.
2: Ja?
0: Ja.
1: En ook leesbaar?
0: Nee, niet mijn hele boek, maar soms wel delen. Want het is, want als je met de hand schrijft, dat activeert de andere kant van je andere hersenhelft. En dat is je creatieve brein. Dus het is een stimulus om ook de hersens aan de gang te zetten.
2: En dan heb je gelijk een controle als je het overneemt in je computer.
0: Ook dat. En met dat interessant hoe dit werkt. Want ik meen dat het Zweden is, kan ook Noorwegen zijn. Maar in ieder geval Scandinavië. Je hebt nu erg de ontlezing, hè? Onder kinderen. En we kregen weer de PISA-scores, dat kinderen zo slecht kunnen lezen en schrijven. En die hebben dit jaar ingevoerd dat kinderen niet meer digitaal schrijven, maar weer met de hand gaan schrijven. Om de schrijf- en leesvaardigheid te verbeteren in het onderwijs.
2: Ja, die manuscripten handgeschreven worden geld waard later natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar ik schrijf niet mijn hele manuscript met de hand, zeg ik. Hè?
1: Jammer. Maar goed, het is natuurlijk sowieso wel zorgelijk dat kinderen niet meer zo goed kunnen lezen en schrijven.
0: Ja.
1: En je ziet zelf ook, wat vind ik, dat je handschrift gewoon steeds slechter wordt omdat je het niet meer gebruikt.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Een boodschappenlijstje maken of zo, maar niet hele verhalen.
2: Ja.
0: Nee, ik maak nog wel als ik bijvoorbeeld bij een gesprek aantekeningen maak, doe ik dat ook met de hand.
1: Ja, maar goed, het zijn natuurlijk niet meer die epistels van vroeger. Maar goed.
0: Oké.
1: Okay. De briefroman.
0: Ja, het is leuk. Ik zou hem lezen. Het is een erg fijn, fijn boek.
1: Hij was er snel uit. Hoe dik was hij dan?
0: Een gewone dikte. Dat heb ik niet opgeschreven. Maar gewoon zo. Maar je vliegt er doorheen met
1: geen 100 pagina's in ieder geval. Gewoon een normaal formaat.
0: 300 of zo, weet ik niet. Zoiets. Ik weet het niet.
1: Nee.
2: Als ik in de bibliotheek een boek pak, dan verschilt nogal de lettergrootte. Bepaalt de schrijver dat of bepaalt de uitgever?
0: Uitgever.
2: Dat? Ja.
0: Uitgeven. Vaak wel in overleg met de schrijver, dat kan. Ja. Maar in principe zijn dat soort dingen waar de uitgever over gaat.
2: Ja. Om het boek lekker dik te maken of zo, maken we geld.
0: Het is eerder iets om te zorgen dat er niet te veel papier wordt verspeeld. Daardoor is er bijvoorbeeld als je een dialoog leest.

0: Gaat hij altijd tussen enkele aanhalingstekens, nooit tussen twee. En dat schijnt dus door een heel boek door, scheelde toch zo één of twee bladzijden. Als er veel dialoog is, kan dat schelen.
1: Grappig.
2: Ja, ik wil heel eerlijk zeggen, als ik een boek pak en ik denk, ietsje wat een klein lettertype, dan gaat hij echt terug.
0: Ja, dat kan. Maar let ook maar op bij, als je bijvoorbeeld van populaire boeken een goedkope uitgave hebt, dan zijn ze altijd iets kleiner. Dan is ook het lettertype iets kleiner vaak gemaakt.
2: Ja.
0: Nou, niet altijd, maar soms wel van die speciale pocket uitgaven. Ja.
2: Ja, dubieus. Ik vind die fijn.
0: Nou ja, goed. Volgens mij vinden de meeste boeken een fijn lettertype, wat de meeste schrijvers fijn vinden. Ja. En dat, voor sommige mensen is dat ook een reden om graag e-books te lezen. Want dan kan je zelf je lettertype zo groot maken als je zelf wil.
2: Ja, ik lees liever een fysiek boek. Maar
0: ik ook. Ja?
2: Ja.
0: Oké. Nou. Volgende boek?
2: Ja hoor.
0: Dat is Buitenzus van Sascha Voogd. Sascha Voogd is een Nederlandse schrijver. Ze is de laatste jaren vooral bekend voor haar tussendoortjes. Lekker leesbare, spannende novelles die alleen als e-book worden uitgebracht. Dit jaar schreef ze ook een van de bonusverhalen voor de verhalenbundel van de schrijfwedstrijd Echo's, waar we het straks over gaan hebben. Maar ze heeft ook de nodige romans op haar naam staan. De papieren boeken. Ze houdt van reizen en werkt momenteel aan een nieuwe roman die deels in Spanje speelt. Maar eerder verscheen de spannende roman Buitenzus. Het verhaal begint met Tamar. Een vrouw in de bloei van haar leven die het prima voor elkaar heeft. Een mooie carrière, een fijne etage in Utrecht en een leuke vriend. Als haar moeder geestelijk achteruit gaat, komen de zorgen. Gelukkig speelt geld geen rol. Tamar's eerder overleden vader had zijn vrouw verzorgd achtergelaten. En al snel heeft Tamar een seniorenwoning met aanvullende zorg geregeld. Bij het opruimen voor de verhuizing ontdekt ze een foto van een onbekende peuter. Op de achterkant staat de naam Kimberly. Haar moeder doet het af als spoken uit het verleden. Maar iets in haar reactie maakt Tamar wantrouwig en ze gaat verder op onderzoek in de papieren van haar overleden vader. Ze ontdekt dat ze een geheim gehouden halfzusje heeft, 11 jaar jonger. Haar vader had een buitenechtelijke relatie en betaalde maandelijks geld aan de moeder van Kimberly. Het zet Tamar's wereld op zijn kop. Op internet gaat ze op zoek naar sporen van dit halfzusje en ontdekt haar Instagram-profiel. Na een tijdje aarzelen stuurt ze Kimberly een berichtje. Maar Kimberly heeft haar leven heel wat minder op orde. En als alleenstaande moeder van een peuter en een moeizame relatie met de vader van die peuter, heeft ze wel wat anders aan haar hoofd te reageren op een Instagram-bericht van een haar onbekende vrouw. Maar Tamar geeft niet op. En ze benadert ook de vrouw waarvan ze begreep uit de socials dat het een vriendin van Kimberly was. Die is wel nieuwsgierig en dringt erop aan dat Kimberly contact opneemt om te vragen wat ze wil. Want wat heeft Kimberly te verliezen? Bovendien lijkt het erop dat Tamar er warmjes bij zit. En als de geldzorgen Kimberly boven het hoofd dreigen te groeien, neemt ze contact op met Tamar en maken ze een afspraak. Voogd beschrijft het verhaal wisselend vanuit het perspectief van Tamar en Kimberly. Hij schrijft haar dus helder, vlot en to the point. Ze diept de verschillende karakters van de vrouwen goed uit en geeft ze ieder een eigen stem. Dit doet ze overtuigend. Als lezer kon ik met beide vrouwen meevoelen en hun motieven begrijpen. Tamar die graag een band wil ophouden met haar halfzusje en haar zoontje. Ook trekt zij zich het lot van Kimberly aan. Als buitenechtelijke dochter heeft zij immers niet alle voordelen en geld gekregen die Tamar als officiële dochter wel kreeg. Kimberly laat het zich welgevallig aanleunen. En zo raken de levens van de twee vrouwen steeds meer met elkaar verweven. Maar gaandeweg wordt Kimberly wat rokkig, vals, jaloers. Het is oneerlijk dat haar halfzuster haar vader zo bevoorrecht is en zij niet. En kan ze dat niet rechtzetten? Zo kruipt er een onderhoudse spanning in het verhaal die ervoor zorgt dat je door wil lezen. Voogd bouwt dit op tot een einde waarbij je je hart vasthoudt. Komt het wel goed? En dan op het laatst verrast Voogd met de ontknoping. Buitenzus is een lekker boek. Goed voor een aantal uren ontspannen leesplezier.
2: Spreekt mij wel aan, ik weet niet waarom, maar...
0: Ja,
2: is er wel wat...
0: ja, is het ook, is het ook. Ze lekker... Ja, Sascha schrijft fijn.
2: Ja, ik had dat inderdaad ook wat vraag van waarom... jij doet één bonusverhaal in je boek, maar waarom Sascha Voogd?
0: Ja, waarom Sascha Voogd? Dat is ook een beetje zo gegroeid om er nog één bij te doen. En wat we de afgelopen jaren ook gedaan, en misschien volgend jaar is dat niet, maar de afgelopen jaren wel, dat er bijvoorbeeld een schrijver is. Oh, voor de schrijfwedstrijd regel ik de schrijversbijeenkomst voor de winnende schrijvers. En de eerste keer dat gebeurde, jaren terug, dacht ik, ja, maar die schrijver moet natuurlijk er wel in zitten. Dat is raar, dat je mee aan de wedstrijdje organiseert. Organiseert een bijeenkomst. En dan zit je verhaal er niet bij. Ja. En dus toen heb ik bedacht, nou, dan wordt dat toch sowieso.
2: Wordt dat het bonusverhaal?
0: Wordt dat een bonusverhaal? En ik schreef er altijd ook zo een. Dus ja, zo is dat eigenlijk gegroeid. En net zoals jullie beoordeling, ja. Zeg maar, jullie verkiezing tot favoriet erbij gegooid.
2: Ja, maar daar kan ze dan niet aan meedoen.
0: Nee, daar kan zij niet aan meedoen. Nee.
2: Dat is dan weer jammer.
0: Ja, maar vorig jaar deed ze er wel aan mee.
2: Ik zou het echt niet meer weten. Ja, het is aardig, maar ik zou het echt niet meer weten.
0: Ja, maar ik wel.
2: Ja, ik weet niet wel wie er gewonnen heeft, maar dat had het dan wel weer een beetje mee.
0: Ja, maar het is ook moeilijk al die namen onthouden. Dat heb ik ook. Maar
2: zijn er 13, hè? Vorig jaar 14 zelfs.
0: Ja, dat klopt. Toen hadden we die extra zondag. Door 1 juli en 31 augustus. En het duurde lang voordat ik dat door had. Nou, goed.
2: Ja. Ik vind dat het leuk.
0: Ja, ik ook.
2: We draaien even een plaatje en dan gaan we lekker naar de verhalenwedstrijd.
1: Dit is 2.
3: Ook in de Brandersbuurt.
1: De Hoeves.
3: En in Nieuwland. 2.

0: Ja, toen was het dan zover.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Spannend, ja, kom op.
0: Ja, tromgeroffel mij.
2: Tromgeroffel, ja.
0: Dan wil je rapportje eventjes doen, hè. Niet heel lang, want anders dan dus saai. Maar goed, wel een beetje. Ja, ik vind het altijd heel leuk om te doen, die schrijfjesstrijd. Ik vind het echt fantastisch, elk jaar weer. En ik ga ook echt elk jaar op zondagochtend ga ik ook echt gelijk lezen. Paulus niet, heb ik begrepen. Die leest het dan weer achteraf.
2: Ik maak blokjes.
0: Ja. Je maakt blokjes. John wel, weet ik van John. Want we hebben vaak op zaterdag dan ook wel al dat we zeggen... oh, die was leuk vorige week en zo. Dus John doet dat wel.
1: Ja.
0: En ja, het was weer echt een feestje. Het is weer van zeer hoog niveau. En die verhalen die lopen dan sterk uiteen. Dus dat maakt het er ook niet makkelijker op. Want er zijn thrillerachtige verhalen. Zoals van Luc Vos en Laura van der Weijden. Nel Goudriaan, Cecile Koops. Verhalen met een historische inslag van Petra Bontje, Maddy Vierwijzer. Een beetje filosofische verhalen van Dorette Foulon. Verhalen met een beetje romantische inslag van Frans van de Eem en Lisette van Eerten. En ook humoristische verhalen zoals van Bruno Lewalgi. Heb ik zelf erg om gelachen. En soms is het ook wel lastig om er iets aan te plakken. Ja, Nancy Bastiaans kan niet zoiets van vinden. Marianne Sink ook niet. En Thijs Randraad eigenlijk ook niet. Het is sowieso wel altijd lastig om dan een verhaal in een hoekje te stoppen. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om naar een verhaal te kijken. En het is ook niet zwart-wit. Er zijn ook altijd meerdere invalshoeken. En het kan ook overlappen. En het is ook erg persoonlijk. Wat ik leuk vind, vindt Paulus misschien weer wat minder. En, wij zijn met z'n drieën. John, Paulus en ik dan. En waar letten we dan op? Dan letten wij op de schrijfstijl. Leest het prettig? Is taalgebruik leuk? Zitten er mooie zinnen in? Vind ik zelf altijd heel leuk. De plot en de invalshoek. En, weet je, is het voorspelbaar? Is het verrassend? Is het origineel? En natuurlijk ook de aansluiting op het thema. En in dit geval Echo. Wij doen dat onafhankelijk van elkaar. We geven los van elkaar punten. En de winnaar is dan uiteraard degene met de meeste punten. Maar dat kan dus best gebeuren dat dat niet een winnaar van iemand individueel is. Maar wel van een totaalplaatje. Nou, ik ga niet te gedetailleerd in op de inhoud van de verhalen. Want ja, dat is toch leuker als je dat zelf gaat lezen. Want het e-book is er al, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wordt het al een beetje goed gelezen?
1: Ja, volgens mij wel. De eerste recensies staan ook op... Op hebben. Dat is ook leuk voor wie dat leuk vindt. En het leuke is natuurlijk van dat er ook twee niet eerder gepubliceerde bonusverhalen in zitten. Ja. Dus je krijgt wat extra's op de koop toe.
0: Ook nog.
1: Is het ook duur nog
0: om te kopen?
1: Ik meen 4,95. Oh, dat is niet duur.
0: Dat is helemaal niet duur. Nee. Dat kan je zeker even doen. Ja. Nou, we gaan niet alles van het begin tot het einde doen. De punten liggen wel ook dicht bij elkaar als je ook gewoon kijkt naar 13 mensen. Maar dan hebben we een gedeelde derde plaats eigenlijk voor Luc Vos en Frans van der Eem.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Frans die opende de wedstrijd met het verhaal Thuiskomst. En toen dacht ik gelijk, nou, als dit het niveau is, dan krijgen we het moeilijk. Want het is een prachtig verhaal, mooi beeldend geschreven, erg aangrijpend vond ik. En ik werd zelf vooral geraakt door de liefde die eruit sprak voor elkaar, maar ook voor een gezamenlijk verleden. En ik vond het een mooie... aangrijpend verhaal. Paulus, nog iets aan toe te voegen?
2: Nee, ik kom bij andere verhalen misschien
0: wel. Je komt bij andere verhalen.
1: Oké.
0: Luc Vos was dan eigenlijk een andere gedeelde derde. Die viel mij vooral op door de originele insteek op het thema Echo. Beetje mysterieus en intrigerend en een mooie mix van feit en fictie. Maar de scheidslijn is ook wat vaag, dus dat maakt het ook extra leuk, vind ik wel. Ik kijk Paulus nog even aan met die regie.
2: Nee.
0: Dus ook niks. De tweede plaats, ja, daarom zei ik misschien, is het toch goed als ze luistert, Maddy Vierwijzer.
1: Oh ja.
0: Ja, met het verhaal Verloren stemmen uit het verleden. Ja, echt heel prachtig en aangrijpend. Hoe het verleden toch nooit verloren gaat en toch altijd bij iedereen blijft. Ja, zoals jij het zelf formuleerde, alles wat was, dat blijft. En dat zag je in dat verhaal ook heel mooi terug. Mooi verhaal, echt een heel mooi verhaal.
1: Ja.
0: Nou, de winnaar. Ongeroffel. En dat is Nel Goudriaan.
1: Wat leuk!
0: Ja,
1: dat is gefeliciteerd, Nel.
0: Ja, met het verhaal Zijn Handen.
2: Nou, deze handen feliciteren dan even.
0: Deze handen feliciteren dan
1: ook. Ja.
0: Ja, we hebben daar straks ook nog een mooie, heb ik tenminste bedacht, nog een mooi muziekje bij gezocht. Spannend verhaal. Knap om de spanning er zo in te brengen in zo weinig woorden, hè? Want het is maar 500 woorden, meen ik.
1: Nee. Het is tussen de 400 en de 1250.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval, ik vind het heel knap als je dat in zo weinig woorden kan doen. Vanaf het begin hield het mij wel echt in zijn greep. En dan denk je, wat is hier aan de hand? Is die hoofdpersoon Arnold wel te vertrouwen? Wat is er waar hij niet over wil praten? Wat is het verleden van die andere hoofdpersoon dan? Want daar zien we ook maar een heel klein tipje van de sluier. Eigenlijk maar in één zin iets over haar ex. Maar het was echt maar in één heel klein zinnetje.
1: Ja.
0: Dus dat, ja, dat intrigeert mij dan wel. Ja, het einde is nog heel erg open. Het kan echt alle kanten op. Dat maakt het leuk. Mooie cliffhanger.
1: Ja.
0: Paulus, jij had mij ook al iets gestuurd daarover.
2: Ja, ik vond het aan de ene kant leuk, maar ook spannend. En nou, luguber is een beetje een erg groot woord. Maar ja. Denk ja, wat gaat er gebeuren? En dan stopt zo'n verhaal. Hè? Dat,
1: ja, ja.
2: Dat is het leuke natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ik denk, ja, wat is het nou voor mannetje? En ik herkende ook wel...
1: Iets onuitspellends, is dat het woord wat je stopt?
2: Ja, en wat ik wel herkende, zij gaat even googelen op die man. Hè?
1: Ja.
2: Ja, wie doet dat nou niet tegenwoordig? Hè?
1: Ja.
2: Ik heb het zelfs op mezelf gedaan en dan kom ik in AI terecht... en dan krijg ik gewoon mijn hele levensverhaal te lezen.
1: Oh ja, joh.
2: Dus mocht ik slecht van geheugen worden, dan kan ik dat altijd nog even
0: kijken wat je gedaan hebt.
1: Ja.
2: Dus ik heb toch het idee dat een hoop mensen dat doen.
1: Ja?
2: En dan vind ik het wel leuk dat dat in zo'n verhaal terugkomt. Nou, ga toch eens even kijken.
1: Ja,
2: zou het dezelfde zijn? Oh, die man heeft wel wat op zijn kerfstok.
1: Ja, dat is spannend, hè, wat ze dan vindt.
2: Ja,
1: en wat ze dan doet.
2: Ja, precies.
0: En ook inderdaad het eind dat ze dan weggaat en dat je denkt, ja, kom je nou nog terug? Of is dit het dan?
2: Ja, ik
0: vond het wel
1: intrigerend. Ja. Misschien kunnen we Nelde nog op bevragen. Want ze mag toch voorkomen?
0: Ja,
1: dus,
0: zeker. Bij deze uitnodiging.
1: Ja. En mocht ze nou ook bellen?
0: Ja hoor. We kunnen het ook even bellen om het te feliciteren. Houd het wel een beetje kort, want dan gaan we er gewoon volgende keer lekker uitgebreid in.
1: Zal ik nou even bellen? Nel, luister je? Dan word je nu door mij gebeld.
2: Nee, dan gaan we hem daar bellen, want dan kan ze makkelijk in de uitzending.
1: Oké.
0: Dus als jij gewoon het nummer doorgeeft, dan kan je hem bellen.
1: Ik ga het even opschrijven hoor. Nel, we gaan je nummer niet aan iedereen vertellen. Ik geef het nu even aan John van de regie. Even kijken.
0: Kunnen wij ondertussen gewoon even een muziekje draaien van Harry Jekkers?
1: Ja, ik heb natuurlijk... Kijk, dat is natuurlijk als je het mij niet verklapt, nee. Dan...
2: Surprise.
0: Maar dat geeft niet. We moeten improviseren, toch?
1: Ja, dat is ook zo. Dat is
2: draai maar even een muziekje.
0: We draaien gewoon een muziekje en dan gaan wij het even...
1: Oh, het heeft ze een mooi nummer.
3: Twee. Twee op zaterdag.
4: Dit is 2.

0: En aan de telefoon, het is gelukt. Nel Goudriaan, goedemorgen. Ik hoor hem niet.
1: John?
0: Ik hoor Nel niet.
1: Ze weg?
0: Nog even proberen. Nel, hebben we jou aan de telefoon? Nou, volgens mij niet. We gaan nog even een keer bellen.
2: Goed. Kunnen wij in de tussentijd nog wel even doorpraten? Ik wil Marceline toch even vertellen wat ik gedaan heb.
3: Ja.
2: Ik vond het een beetje moeilijk om hele cijfers te geven. Want dan heb ik dadelijk 5 negens of zo. Of 5 achten. Dus ik had het onderverdeeld in 3 categorieën. In stijl, in plot en in thema.
3: Mm-hmm.
2: Voldoet het daar een beetje aan? Dan krijg je 3 cijfers gedeeld door 3. En dan krijg je wat meer spreiding in het geheel. Leek mij wel interessant. Maar waar ik de meeste moeite mee had, was het thema. Ja. Ik vind dat zo moeilijk om te beoordelen of iemand voldoet aan dat thema. Want echo, ja, dat is niet de put van vroeger, maar dat kan zo ruim geïnterpreteerd worden. Vind jij dat ze dat allemaal wel goed gedaan hebben?
3: Ja, dat vind ik. Ja? Alle 13 verhalen voldoen aan het thema. Dus misschien kan je voor het thema ook op mij vertrouwen.
2: Heel goed.
0: Ja, het is soms wel wat lastiger bij de ene dan bij de ander. Dat verschilt wel. Ben ik wel met Paulus eens, hoor.
3: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Nou, als het goed is, hebben we nu in de tweede poging wel Nel aan de telefoon. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Had je geluisterd?
4: Ja, ik was aan het luisteren. Ik was echt helemaal stom verbaasd. Ja.
0: Maar dat is ook het leuke, toch?
4: Ja, het was echt. Ik had die andere namen gehoord. Ik denk, nou ja, dat vond ik ook fantastische verhalen. Vooral het verhaal van Frans van der Reem.
0: Ja.
4: En nou, toen had ik dat gehoord. Ik denk, ja, dat wordt hem niet.
0: Ja, maar goed, waarom wordt het hem niet? Ja, wat ik zeg, het is ook altijd heel persoonlijk. Maar ja, ik vind het heel knap omdat je dat zo in die paar woorden doet. Dus hartstikke leuk. Ja, je doet ook elk jaar mee, hè?
4: Ja, ik doe elk jaar mee. En dit jaar, ik had geaarzeld om dit verhaal in te sturen, omdat het nogal een duister thema is. Ik had ook een ander verhaal. En ja, uiteindelijk toch maar ingestuurd. Dus ja, daarom verbaast het me des te meer.
0: Ja. Ja. Ik kan me een ander verhaal van jou herinneren. Ik vind het altijd wel een soort mysterieus over een man die in de gevangenis zat. Dat was volgens mij niet vorig jaar, maar het jaar ervoor. Denk ik. Iemand die voor een soort zedenmisdrijf in de gevangenis zat. Weet je misschien niet meer. Vond ik ook wel zo'n goed verhaal.
4: Oh ja, dat verhaal, inderdaad. Het was ook al, ik schijn iets met misdaden gesproken.
0: Ja, dat een beetje een luguber, inderdaad, ja.
4: Nou ja, het zijn de duistere kant van de mensen. Daar vinden de meest spannende ontwikkelingen plaats. Die je dan heel subtiel kunt beschrijven.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou ja, bij deze natuurlijk ook onze uitnodiging om bij ons langs te komen. Ik heb begrepen dat je niet heel erg naast de deur woont. Dat hoorde ik net van Marceline, dus eventueel kan het ook telefonisch. Maar we vinden het wel heel leuk als je gewoon een keertje bij ons langskomt om je verhaal voor te lezen zelf.
4: Nou, dat zou ik heel leuk vinden.
0: Nou, zeker. Gaan we dat zeker doen. Ja. En dan regelen we even een datum mooi. Dat moet even in overleg, maar dat komt goed. Dan kunnen we je ook gelijk even wat meer vragen over je carrière als schrijfster. Want vind ik dan leuker om dan even wat uitgebreider te praten op dat moment. Ja. Nou, dat zit ook nog een beetje verlangend te kijken.
2: Ja. Allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Ik wil toch eens even weten, zo'n verhaal, schrijf je dat in 1 keer of doe je daar heel lang over?
4: Nou, over dit verhaal heb ik heel lang gedaan.
2: Oh, en wat is heel lang?
4: Ik ben er toch een paar weken mee bezig geweest. En dan ik heb het weggelegd. En dan op een gegeven moment toch weer gekeken van... hoe kan ik de essentie in zo weinig mogelijk woorden weergeven? En dat heeft wel even geduurd. Dat is een heel proces.
2: Nou ja, en wordt er dan de dag daarna weer geschrapt en weer opnieuw iets geschreven en zo?
4: Ja, bepaalde passages ga ik heel erg letten op de stijl en... overbodige uitleg van emoties. Ik vind eigenlijk dat de lezer de emoties moet voelen en niet dat de schrijver ze moet voorschrijven, opleggen in het verhaal.
2: En toen u de laatste punt gezet had, heeft u het toen laten lezen aan de directe omgeving?
4: Ik heb 1 proeflezer heb ik het laten lezen en verder aan niemand.
2: En wat vond u ervan?
4: Ja, die vond het een goed verhaal. Maar ja, ik ben daar dan zo lang mee bezig dat ik er zelf aan begin te twijfelen. Van, ben ik er echt te vaak doorheen gegaan. En pas als ik dan afstand neem en het weer lees, zoals laatst in het e-book. Ja, dan denk ik, dat is toch wel... ik kan er nu wel helemaal achter staan.
2: Oké, nou geniet even van de glorie.
3: Ook gefeliciteerd van mij en Nel.
0: Even het laatste woord aan Marceline, heel kort. Want dan zitten we een beetje tegen het journaal aan. En we gaan het regelen.
3: Oké, en ik feliciteer je gewoon even. En wij spreken elkaar nog wel.
0: Dankjewel. Nou, leuk dat je even bij ons was. En we spreken je graag uitgebreider. Fijn weekend nog. Ga vast lukken zo, hè?
4: Fijn weekend.
3: Dag.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: is wat, die voorbij, die mooie zomer. Ik heb het toch heel wat keren gehoord weer van de week.
1: Ja.
0: Want ja, het is weer de tijd natuurlijk dat we het daarover hebben. En natuurlijk is Gerard Cox onlangs ons ontvallen, zoals dat dan heet.
2: De straatnaam benoemen
0: hier. Oh, kijk, dat is hartstikke mooi. De Gerard Cox straat laat tegen, zeg het maar. Met
1: Avenue Boulevardplein weg.
0: Ja. Ja, hartstikke leuk. Wij gaan dadelijk even bellen. Wat gaan we nog meer doen? In
1: ja, we gaan Patricia Stel gaan wij zo bellen. We blijven nog even in de boeken. Nog één onderwerpje.
0: Ja.
1: En, boeken, ja, het is wel naar aanleiding van het boek. Ik vind het wel een boek. En, dat gaat over de onthulling van het Wezenmonument. En dat is in Veenhuizen. Is niet echt de regio hier. Maar ze heeft
0: Veenhuizen,
1: hier pas
0: dat was toch de gevangenis waar je vroeger heen ging als je te veel gedronken had?
1: Ook. Maar ook wel de Wezen, de strafkoloniën en zo. En, ze is pas geweest hier in Schiedam en daar heeft ze een en ander over verteld. Dus vandaar dat we toch nog even opvolgen.
0: Ja, Niels Verduin komt even langs. Dat is een nieuw raadslid van Alles voor Schiedam. En tot slot komt even langs Dave Bonen. En die is van Cultuur Bordelt. En blijf gerust luisteren, want er is wat gewijzigd.

0: En dat was Julio Iglesias en Quiere Me. Aan de telefoon Patricia Snel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Karen.
0: We zijn leuk in de boeken. We zitten nog altijd net Marceline de Waard, ken je misschien ook wel. En ja. jij hebt pas een boekpresentatie gegeven hier in Schiedam begin juli. Over jouw nieuwste boek.
1: Westerbeek.
0: Ja, die heb ik gelezen. Het andere boek heb ik ook gelezen. De presentatie van de eerste ben ik wel geweest, de tweede niet. Maar jij had daarvoor wel een heel ander soort genre boeken.
1: Ja, dat klopt. Thrillers. Maar ja, daar deed ik ook altijd onderzoek voor. Hè? Dus ik duik altijd in een onderwerp en dan weet ik daar alles van. En dan is mijn bedoeling altijd om met een mooi verhaal, toen spannend verhaal vooral, mensen mee te nemen in een wereld die je dan niet kent. Nee. Als een film. En dat heb ik nu gedaan met de Vondeling van Veenhuis en mijn laatste boek, De Wees van Westerbeek. Persoonlijke verhalen in dit geval die over geschiedenis van Nederland gaan.
0: Ja, wel een beetje onbekende geschiedenis, denk ik ook, voor de meeste mensen.
1: Ja, wat heel raar is, want één op de 16 Nederlanders is nazaat van iemand die in de kolonie heeft gezeten. De veenkolonie, die vooral in Drenthe waren. En dat is dus 1 miljoen Nederlanders. En maar 8% weet daarvan, dus dat zijn 80.000 mensen. En mijn missie is ook middels mijn verhalen, want daar verbind ik de beide UNESCO Werelderfgoeddorpen, Veenhuizen en Frederiksoord, met beide boeken. Om daar wat meer bekendheid aan te geven. Dus ik geef ook veel lezingen en doe wandelingen in beide gebieden. Ja, ja. In samenwerking met een musea. En zo probeer ik die persoonlijke verhalen van kolonisten over de armoede 200 jaar geleden, ja, ook naar het nu te tillen. Om te kijken ook van ja, wat hebben wij nou geleerd in 200 jaar en is er nou zoveel veranderd? En wat is er veranderd?
0: Mag hopen van wel. Sorry.
1: Ja. Nou, gezondheid.
0: En jouw boeken van de Vondeling van Veenhuizen en de Wees van Westerbeek zijn prima apart te lezen. Hè? Het is niet dat het een het vervolg is op het ander.
1: Zeker niet. Nee. Het zijn gewoon losstaande verhalen. En één begint ook in Amsterdam. En deze jongetje wat naar, hè, dat is in de Vondeling van Veenhuizen, wat naar Veenhuizen wordt gestuurd omdat zijn moeder overlijdt en zijn vader krankzinnig wordt. Dan gaat hij met zijn zusje en zijn broertje. En dan proberen ze te ontsnappen. Waar gebeurt het verhaal? Want ik heb zijn boekje De Wees van Amsterdam heb ik als uitgangspunt gebruikt. Met heel veel research en hulp van een historicus. Uit archieven en zo. En De Wees van Westerbeek begint ook in Amsterdam. Dat is een liefdesverhaal. Waar twee kolonisten kinderen, die dus naar Frederiksoord gestuurd worden, waar het allemaal begint in 1818. En die worden dan naar Frederiksoord gestuurd en nou ja, die liefde die bloeit op. En ondertussen zijn er ook kolonisten die morren en een complot tegen de bestuurder die daar de directeur is en al die gezinnen een beetje met tucht en discipline onder de duim probeert te houden. Wordt er een complot gesmeed om hem eigenlijk om te leggen. Dus het is ook nog een spannend verhaal. Dus een liefdesverhaal, een spannend verhaal.
0: Ja, het leest ook allebei echt lekker weg. Zou ik maar zeggen, maar ja, het is wel schokkend dat er dan zoveel misgaat onder de mantel van de liefdadigheid. En dat is wel.
1: Ja, dat is zo. Ja. Kijk, ego speelt altijd een rol. Je verzint een idee en je wil dat dat slaagt. En Johannes van den Bos, de oprichter en bedenker van de Maatschappij van Weldadigheid, want zo heet die stichting, die wil natuurlijk dat zijn plan slaagde. Maar ja. In theorie was het natuurlijk heel goed, want ze kregen scholing, ze hadden eten, ze konden, omdat het land daar zo eindeloos en uitgestrekt was, hun eigen dingen verbouwen. Maar ja, je hebt wel met mensen te maken die van dag tot dag leefden. Dus als die dan ineens een huisraad krijgen, denken ze zo, dat is mooi, we gaan even naar de Lommerd en dan verkopen we die steenwijk het een en ander en hebben we weer geld. Ja. Maar ja. En dan was er ook drankzucht, er werd veel gesnoept. Dus die gebitten die waren bijzonder slecht met alle gevolgen van die. En ja, ruzies. Er werden ook veel wezen in die gezinnen geplaatst. Dus nou ja, je kunt je ook voorstellen wat dat voor ellende met zich meebracht.
0: Ja, ja.
1: Dus als je dat afzet tegen ook jeugdzorg nu, dan dan vraag je je af van, ja, is het zoveel beter? Maar ik moet wel zeggen dat Frederiksoord die kolonistengezinnen, je had daar 52 boerderijtjes waar ze mee begonnen, hè, met dit sociale experiment. En van die 52 zijn 35 huisgezinnen, dus dat is nog best wel veel, ruim 60%, altijd in de kolonie gebleven en hebben een heel goed bestaan kunnen opbouwen. Ook door de scholing en doordat er te eten was en doordat ze een vak leerden.
0: Ja, dus ik had wel het idee, toen ik het aan het lezen was, dat ik dacht, nou, dat Frederiksoord is misschien toch wel net een slagje beter dan die andere.
1: Ja, dat is ook zo. Want daar heb je natuurlijk ook, ben je met je gezin. Dat is natuurlijk al een heel ander verhaal. En weeskinderen en vondelingen of verlaten kinderen, ja, die werden daar in zalen met 80 op één gepakt naartoe gestuurd. Weg van alle dorp en stad waar ze gewend waren en nog wel eens een verdwaalde oom of tante of een vriendje of vriendinnetje hadden. In de leegte, want zoals het Veenhuizen nu is, dat was toen veel kaler, was gewoon moeras, veen. En verder was er niks behalve die drie gestichten waar ze opgevangen werden. Dus door heimwee stierven ze, door ziektes, door gebrek aan liefde.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk afschuwelijk om dat mee te maken. En het mooie is, want al die kinderen die daar gestorven zijn, er zijn er 8600 in die end naartoe gestuurd. Dat is best veel. Daar zijn er 2284 van overleden en op het vierde gesticht, dat noemen ze dus de huidige begraafplaats in Veenhuizen. En aanstaande woensdag is er, ik ben initiatiefnemer van een monument, wordt een monument onthuld door de burgemeester. En, dat is heel bijzonder, dat Karel Muller, mijn hoofdpersonage in de Vondeling van Veenhuizen, die heeft het overleefd. Zijn broertje Willem en zijn zusje Lize niet. Die liggen dus op het vierde gesticht, anoniem. Dus er liggen dus duizenden kinderen zonder naam of gedenkteken, niks. Wordt het monument onthuld, hebben alle namen boven tafel gekregen. En zijn al hun namen voor in de eeuwigheid eigenlijk zichtbaar. En een nazaat van Karel Muller, vijfde generatie afstammeling, die speelt in het Van Baarle trio cello. En hij komt met zijn Van Baarle trio spelen voor het vierde gesticht. Om met de onthulling al deze kinderen te eren en te gedenken.
0: Want je had het over 2284 anonieme kinderen. Toen dacht ik zelf al, maar weet je dan helemaal niks? Want er moet toch wel een soort administratie zijn?
1: Nee, ze waren de maatschappij van weldadigheid was super goed in het administreren van alles. En dat is allemaal in het Drentse archief bewaard. En ook in Norg, in het archief. Dus we hebben met vrijwilligers onder leiding van Wils Schakman. Wils Schakman is een bekende man, kolonieman zou ik willen zeggen, die ook veel non-fictieboeken over deze geschiedenis heeft geschreven, zoals de proefkolonie en zo, de strafkolonie, kinderkolonie. En met hem samen hebben we dat boven tafel gekregen, al die namen.
0: Knap. En over hoeveel jaar is dat dan, die 2284?
1: Van 1824 tot 1859. En toen is de maatschappij van weldadigheid ter ziele gegaan, in de zin van was het niet meer rendabel. Hè, want het was een landbouwende kolonie, dus de opbrengsten moesten ervoor zorgen dat alle kosten die gemaakt werden gedekt werden. Maar ja, het is natuurlijk Drenthe, was niet de meest vruchtbare grond. Je had te maken met mensen, die werden ziek. Dus je kunt op een spreadsheet alles netjes uitrekenen, maar uiteindelijk heb je met mensen te maken. Daarbij zaten natuurlijk ook de personeel was ook niet altijd even capabel. Want ja, wie wilde daar naar het, zeg maar, Holland-Siberië gestuurd worden, daar werken? Onder toch wel wat schrale omstandigheden. Dus ja, het is uiteindelijk ter ziele gegaan in handen van Binnenlandse Zaken. En vanaf 1900 of iets eerder kwam het in handen van justitie. En kennen wij nu Veenhuizen nog steeds als
0: strafkolonie.
1: Ja.
0: Ik zat inderdaad even heel snel te rekenen al. Even heel globaal, dan heb je het over ongeveer 70, 80 kinderen per jaar.
1: Ja, zoiets. Nou is het zo dat in de steden, dus los van de epidemieën die in die zalen uitbraken, had je natuurlijk in die weeshuizen, was het natuurlijk niet veel beter. Het voordeel was hier dat je elke dag zeker was van slaapplek, onderdak, goed, relatief aardig eten. en scholing. En dat was natuurlijk in die weeshuizen allemaal niet het geval. En bovendien puilde die ook uit. Dus ja.
0: Ja, die was niet per se slechter af, zou ik maar zeggen.
1: Nee. Die, echt zonder lucht natuurlijk vooral.
0: Ja, ook. Dat wel. Die onthulling is aanstaande woensdag. Mag iedereen daar gewoon komen kijken? Of hoe...
1: Het is wel op uitnodiging, maar ja, mensen kunnen natuurlijk naartoe rijden. Maar er is dan natuurlijk geen zitplek, maar je kan zeker op afstand kun je het beluisteren. Dus
0: ja,
1: het is echt wel heel bijzonder, vind ik. De cirkel is ook rond, want de gevangenen, gedetineerden hebben het monument gemaakt. Ik gaf daar 1,5 jaar geleden een lezing. En toen heeft een van die gedetineerden, die heeft een brief naar de gevangenisdirecteur geschreven. Daarop werd ik gebeld en zo is het balletje gaan rollen. Want die gedetineerde, toen ik die lezing gaf, die herkende zich in het verhaal van de wezen. Want als je 20 was als wees, en je had daar heel lang gezeten, dan werd je ontslagen. En dan ging je weer terug naar daar je dorp of stad waar je vandaan kwam. Maar wat er dan vaak gebeurde was dat ze zich toch niet konden redden. Vervielen tot hun oude gewoontes en weer terugkeerden naar Venhuizen als landloper of zwerver. Dat is natuurlijk met gedetineerden ook zo. Die worden ontslagen, hebben een strafblad, krijgen een lastig werk, kunnen geen huis krijgen. Ja, dan zoeken ze hun oude vrienden erop en vervallen ze weer tot hun oude gewoonte. En dat is heel tragisch. Maar dat is wel het mooie ook van dit monument. Het gaat natuurlijk in het leven om gezien en gehoord te worden. En je ziet ook. Maar dat is mijn interpretatie en wat ik heb gezien of voel. Dat als je dan in zo'n gevangenis bent en je ziet die mannen bezig, die stoere mannen die echt wel iets op een kerfstok hebben. Dat ze, doordat ze hier aan kunnen bijdragen, ook emotioneel groeien. En dat je die hele boze jongetjes gewoon mannen ziet worden met een missie. En dat is prachtig om te zien.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat daar ook symbool voor staat. Dus het eert de kinderen, maar in feite is het ook iets wat raakt aan het nu.
0: Ja, wat mooi is daar.
1: Ja.
0: Je noemde al even dat muzikale optreden van de afstammelingen van Karel, van jouw hoofdpersonen, een van. Wist die persoon dat? Omdat je ook in het begin zei, heel veel mensen weten dat helemaal niet.
1: Nee, hij wist dat niet. Dat is een leuke vraag. Ik heb via een genealoog hebben wij nazaten van Karel Muller achterhaald. En hij was degene die daarop reageerde. Woont toevallig in Amsterdam ook, net als ik. En toen hebben we elkaar ontmoet, koffie gedronken. Koffie liep uit tot lunch. Heb ik hem het eerste exemplaar van de Vondeling van Veenhuizen gegeven. Omdat ik ook zei, ik heb dit boek geschreven. En ik dacht, het voelt net alsof ik een soort dief van iemands verhaal ben. Ik wil dat teruggeven aan degene waartoe het behoort.
0: Mm-hmm.
1: En zo geschieden.
0: Ja, maar dat is dan denk ik ook wel een hele verrassing voor zo iemand.
1: Ja, en hij vindt het natuurlijk ook fantastisch dat hij woensdag met zijn trio komt spelen.
0: Tuurlijk.
1: Het is ook niet het minste trio, want ze zijn echt internationaal, echt een trio van wereldfaam.
0: Ja, dat je dan toch daar zo mee geconfronteerd wordt, dat vind ik toch wel heel bijzonder.
1: Ja, dat is ook. En als je... We hebben zo'n mooi programma, want dan hij opent het en dan speelt hij Schubert. Pianotrio van Schubert, opus 100. Dat is zo'n mooi stuk. Dat kan de toehoorder ook niet onberoerd laten. En zo speelt hij nog een stuk van Brahms, spelen ze, en nog een stuk van Schumann. Dus het wordt echt wel...
0: Een mooie middag.
1: Het wordt een heel bijzondere middag. En het is wel grappig dat de lokale bierbrouwerij al daar... de biertjes, de opzichter en de wees schenkt. Dus we houden het ook heel sober. Nadien, want zo was het ook met tucht en discipline. Dus dat komt toch ook weer terug. En de boer Rietstra, die heeft zijn land beschikbaar gesteld tegenover het vierde gesticht. Dus daar vindt het plaats. Dus natuurlijk niet op dat kale veldje waar al die wezen liggen. Het speelt zich af in het weiland voor het vierde gesticht. In het verlengde daarvan. En op strobalen, dus zitten we. Dus het is ook wel, niet... geen concertgebouw.
0: Nee.
1: Gewoon sober, zoals het was.
0: Zoals het was, ja.

0: Glasgow erg goed. Dus ik heb nu best wel, met die twee verhalen, de Weesel Westerbeek en de Vondeling van Veenhuizen, heb ik die beide dorpen die toch 40 kilometer uit elkaar liggen en waarvan niemand wist wat die twee nou met elkaar te maken hadden, die hebben met die verhalen verbonden. Ik denk dat er alles nu wel, wat mij betreft, even over gezegd is. En ik ben nu bezig met een historische roman over de Gouden Eeuw, 1650, over twee zwarte vrouwen die uit Goudkust geroofd worden als slavinnen en via omwegen in Amsterdam belanden. Waar gebeurt? Dat wordt dan de Slavin van Amsterdam. Waarschijnlijk zo is mijn werktitel nu. En daar ben ik inmiddels nu ook mee bezig, zo zijdelings, tussen alle drukte door. En mijn oude lieve vader van 85 heeft net een nieuwe knie, dus die ben ik aan het mantelzorgen.
1: Lieve mantelzorgen.
0: Met de moeder, ja, die woont in Gouda, dus is lekker vlak bij jullie. Oorspronkelijk komt mijn familie ook uit Rotterdam. En daar ben ik even druk mee. En dan, ik ga zo ook nog naar een studio in Assen. Dus ik ben eigenlijk in Dwingelo zit ik nu ergens in een hotel, even in een zaaltje. En dan rijd ik zo door naar Assen voor RTV Drenthe. Ook weer over het monument praten.
1: Ja.
0: Het is wel mooi dat het in die zin zo opgepikt wordt door veel mensen. Omdat het zijn toch verhalen die raken je hart, hè? Persoonlijke verhalen.
1: Nou, voor mij was het wel echt een nieuw stukje geschiedenis, hoor. Wel ergens vaag van gehoord, maar niet zo tot in detail.
0: Nee.
1: Ik vond het wel mooi. Het is eigenlijk ook best wel triest. Maar goed, je snapt wat ik bedoel.
0: Het kan gelukkig ook goed aflopen.
1: Zeker. Ja. Nou, ik dank je hartelijk voor de bijdrage aan het programma. Moest je nog even de groeten doen van John? Die was er helaas zelf niet.
0: Nee, die was lekker op vakantie. Nou, ik hoop dat hij ervan geniet.
1: Vast.
0: En ik vond het heel leuk om weer even bij jullie in de uitzending te zijn. Het is bijna dagelijkse kost, zou ik bijna zeggen. Leuk.
1: We houden je in de gaten, sprak zij dreigend.
0: Ja.
1: Voor je nieuwe boek.
0: Fijn weekend.
1: Succes met alles. En dan in ieder geval een mooie middag woensdag. Dank je wel.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Fijn weekend. Dag.
0: Joehoe, jij ook. Dag, Karen.
2: Dit is 2.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: De tafel van 2.

0: iets over de klok van 11:30 bij deze twee op zaterdag. Op de zaterdag, de 12e september, geloof ik, zitten we alweer. Dus
1: ja.
0: Het gaat hard, hè?
1: Het was weer voorbij, hè, de mooie zomer.
0: Ik hoorde dat de eerste kerstmarkten er al zijn en de pepernoten.
1: Pepernoten, kruidnootjes, ja, joh, echt.
0: Ik was van de week bij een hele grote groothandel en daar lagen ook alweer pepernoten. Ik denk, ja, wie koopt dat?
1: Maar goed, nou, daar zit iemand volgens mij, want ik kreeg van de week opeens pepernoten van hem.
0: Oh, kijk.
1: De pepernoten.
0: Een vroege Piet, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat ja.
0: Op bezoek gekregen, Niels Verduin. Niels, welkom.
2: Dank.
0: Lid van Alles voor Schiedam. De partij bestaat nog niet zo lang.
2: Klopt.
0: Stel jezelf eens voor.
2: Ja, dankjewel, Paulus. Niels Verduin, 43 jaar, woonachtig in Schiedam-Noord. Getrouwd met Judith. Ik zat even te rekenen, inmiddels ruim 16,5 jaar. Dus de tijd gaat snel. Ook in Schiedam getrouwd. Twee kinderen. Levi, een jongen van 14. En Kira, een meisje van 11.
0: Een koningsgezin, zeggen ze, geloof ik.
2: Konings, dan, ja. Ik heb een koningskoppel mogen krijgen. Dus ook super trots op, uiteraard. En sinds 1 april raadslid voor Alles voor Schiedam.
0: Ja. Wat doe je voor werk?
2: Ik in het dagelijks leven ben ik partner bij een adviesbureau. Dus mede-eigenaar met twee mede-partners. En dat is een adviesbureau op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Een welbekend onderwerp ook in Schiedam. En dat doe ik al sinds 2010 vanuit het Rotterdamse.
0: Ja, vervoerde coördinatiecentrum Rijnmond Advies BV.
2: Ja, klopt.
0: Het is
2: klopt.
0: Een mondvol.
2: Hele mondvol, ja.
0: En je zit lekker in het groothandelsgebouw, hè, in Rotterdam.
2: Ja, prachtige plek.
0: Lekker oud gebouw, hè.
2: Historie, ja.
0: Heb je nog meegemaakt dat de bioscoop bovenin zat?
2: Nee, maar de bioscoop wordt op dit moment wel weer in ere hersteld.
0: Oh.
2: Door de huidige eigenaar. Jameson heeft een aantal jaren het groothandelsgebouw overgenomen.
0: Ja.
2: Die doen heel veel investeren in het groothandelsgebouw op dit moment qua renovatie en modernisering. Waarbij de historie van het pand ook wel in ieder geval intact blijft. En op dit moment zijn ze al ruim 1,5 jaar de oude bioscoop in ere aan het herstellen.
0: Ik vond het altijd zo leuk. Voordat je de film ging bekijken, was het gordijn open, hing er geen scherm. En dan keek je zo keurig over het plein, stationsplein. En als de film begon, ging het gordijn dicht, kwam het ook naar beneden.
2: Ja, en het mooie ook is wel, dat vind ik dan, hè, ik hou wel van een stukje historie, de authentieke stoelen, die moeten ook, omdat het een rijksmonument betreft, in die staat ook worden teruggebracht.
0: Oh.
2: Dus ik heb die stoelen ook zien liggen bij ons op de 7e etage. Dus dat is best wel mooi, hè, dat stukje historie, ondanks die modernisering en de hedendaagse tijd toch behouden blijft dan.
1: Je kon ook altijd dan, als het mooi weer was, kon je op dat dakterras.
2: Ja,
1: dat ook hartstikke leuk.
0: Er is altijd een restaurant geweest, maar dat moest dicht, want dat dakconstructie bleek toch niet de bestand te zijn tegen een restaurant.
1: Ja, dat was hartstikke leuk.
2: Ja, en ook het oude Engels natuurlijk. Daar wordt ook aan gewerkt om dat weer wat nieuw leven in te blazen. Ja. Dus een stukje historie.
0: Mijn vader zat bij de eigenaar in de klas. En weet je hoe meneer Engels van voren heette?
2: Nee, durf ik niet te zeggen.
0: Frans.
1: Frans, zei ik al. Frans, net als Frans Duits.
2: Ja, dat is,
0: Die zat bij hem in de klas. Heel leuk. Ja. Wat doe je dan bij zo'n bedrijf? Is dat een commercieel bedrijf?
2: Ja, het is een commercieel bedrijf.
0: Heb je dan klanten of opdrachtgevers? Of?
2: Ja, dat zijn werkgevers en overheden. Je refereerde net aan de lange naam. Het is een vervoerscoördinatiecentrum. Die zijn ooit in de jaren 90 begonnen om met vervoersmanagement in de regio aan de slag te gaan. Die had je overal in de landen overigens. En dat is eigenlijk sinds begin jaren 2000 is dat gecommercialiseerd, noem ik het maar. En wat wij eigenlijk doen, ik zelf sinds 2010 en sinds 2022 als eigenaar, is advies richting overheden, maar ook werkgevers onder mobiliteit en bereikbaarheid. Dus ook gemeenten zijn bijvoorbeeld klant bij ons. Bijvoorbeeld met woningbouwontwikkelingen of bedrijfsterreinontwikkelingen denken wij mee over het mobiliteitsvraagstuk. Hoe richt je de openbare ruimte in? Hoe ga je om met parkeervraagstukken? En bij werkgevers gaat het vaak om hoe ga ik om met mijn beleid? Ik heb duurzaamheidsambities, hoe kan ik die waarmaken ook vanuit mobiliteit, bereikbaarheid? Hoe ga ik om met mijn parkeervraagstuk? Hoe kan ik mijn mensen wellicht meer op de fiets laten komen naar mijn werk? En hoe richt ik dat dan in met regelingen, faciliteiten en beleid? Dus dat soort vraagstukken houden wij ons mee bezig.
0: Ja. Is Schiedam ook een klant?
2: Schiedam is geen klant. Nee.
0: Oh, dus we krijgen geen belangenverstrengeling.
2: Dat mag niet.
0: Nee.
2: Schiedam is wel een klant van mij geweest in het verleden. Maar dat is in die zin qua belangenverstrengeling niet mogelijk.
0: Okay. Even terug naar de verkiezingen. Weet je hoeveel mensen er op jou gestemd hebben?
2: Als ik het goed heb, 137.
0: Ja,
2: 136, want dan moet ik mezelf eraf afhalen.
0: Oh ja, dus, dat weten wij niet natuurlijk.
2: Nee, dat kan ik dan meegeven. Ik denk, misschien is het maar één keer dat ik op mezelf kan stemmen in mijn leven. Dus die kans heb ik me niet.
0: Ik heb alle uitslagen doorgenomen. Er is één persoon van de totale lijst waar nul stemmen opgevallen zijn. Dus die persoon is toch nog zo netjes geweest als hij gestemd heeft, om niet op zichzelf te stemmen.
2: Ja, maar het was heel nobel. Heel nobel.
0: Jullie haalden wel de meeste stemmen op in de Corona Lounge.
2: Ja.
0: Dus niet alleen jij, maar een heleboel andere fractieleden ook. Is dat een beetje jullie clan daar?
2: Ik denk het wel. Als je kijkt naar onze partij, in ieder geval in de Raad. Dan zie je dat je met onder andere met Maurice Manet, Jeroen Trouwborst en ikzelf dan. En ook ons commissielid Chrisula. Mensen hebben die wel diep geworteld zitten in Schiedam-Noord. Ik zei het net al aan het begin, ik woon zelf in Schiedam-Noord. Wij zijn best wel bekend daar ook vanuit het verenigingsleven. Zelf een aantal jaren ook bestuurslid geweest bij Ketels Paarland. Ja, en dan zie je dat toch ook wel weer terug in de stemmen. Dat wij in Schiedam-Noord het gewoon ontzettend goed gedaan hebben afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
0: Ja, dan gaan we even terug naar ver voor de verkiezingen. Er wordt bij Alles voor Schiedam een lijst samengesteld.
2: Ja.
0: Jij staat op nummer 5.
2: Ja.
0: Wat denk je dan?
2: Dan denk je, als we het goed doen, dan is er kans dat ik de raad in mag. Of dat je wellicht commissielid kan worden. Dus dat is dan op dat moment voor jezelf het uitgangspunt. Dus ik heb tijdens de campagne met elkaar, niet alleen ik, heb ik er alles aan gedaan om in ieder geval te zorgen dat ik een plekje in de raad zou kunnen bemachtigen. En dat is uiteindelijk met een restzetel gelukt.
0: Dan was het toch nog spannend op de uitslagavond.
2: Zeker, ja. Ja,
0: want je kan persoonlijk iemand lager hebben die met voorkeurstemmen over je heen gaat.
2: Ja, is ook gebeurd overigens binnen onze partij. Michel Boutestein, die natuurlijk lager op de lijst stond, had met voorkeurstemmen de raad ingemogen. Maar we hadden vooraf al met elkaar vastgesteld.
0: Ja, en die hadden veel te druk met het organiseren van allerlei festiviteiten.
2: Dat klopt. Die is weer druk bezig met de brandersfeesten die over 2 weekenden plaatsvinden. Dus ja, die heeft het heel druk met andere mooie dingen voor Schiedam.
0: Ja, ja. Hoe is Niels in de politiek gerold?
2: Nou, Alles voor Schiedam is denk ik ruim 4,5 jaar geleden opgericht. Door Marvin Jansen, in dit geval als een van de founding fathers noem ik het maar even. Marvin is in het verleden mijn voetbaltrainer geweest. Ik heb ook met Jeroen Trouwborst en Maurice Manet jarenlang ook samen gevoetbald. En eigenlijk vanuit die hoedanigheid is toen de partij opgericht. Hè, omdat we ook Schiedam een stapje vooruit
0: willen. Het is wel een mooie voetbalclubnaam, Alles voor Schiedam.
2: Alles voor Schiedam, zou een mooie club zijn. Ja, ook met geel-zwart, dus mooie clubkleuren. Nee, en ik ben er toen altijd vanaf het begin al wel bij zijdelings betrokken geweest. En niet in een formele rol, maar wel altijd meegedacht. Omdat ik Marvin, Jeroen en Maurice ook heel goed ken. Maar ook de andere mensen die betrokken zijn. En dan ga je dus richting een tweede periode. Hè, de huidige termijn in de raad. Ja, dan wordt er dus gevraagd, wil je wellicht op de kieslijst komen staan namens Alles voor Schiedam?
0: En heb je daar lang over na moeten denken?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben zelf altijd wel redelijk betrokken, ook vanuit het verenigingsleven. En ik denk dat het raadslid of het raadslidschap of het raadslid mogen zijn een hele mooie eer is. En iets is waar je echt iets kan betekenen voor, in dit geval je stad voor Schiedam. Dus ik heb er niet lang over moeten twijfelen. Wel thuis even moeten overleggen natuurlijk of je dat wel moet doen met alle tijd en drukte die daarbij komt kijken. Maar voor mezelf was dat geen twijfel.
0: En heeft dat moeite gekost of...
2: Nee, in die zin niet. Mijn vrouw die laat me er heel vrij in. Maar ze zegt dan, ja, als je dit soort dingen gaat doen, je gaat wellicht de raad in. Dan moet je andere dingen wellicht...
0: Of dat je nou 3 keer in de week gaat trainen of dat je 3 keer in de week gaat vergaderen.
2: Dat klopt. Dus als de balans maar goed is uiteindelijk. Ja. Dat doe je samen bewaken. Dus dat heeft goede gesprekken opgeleverd, maar geen discussies.
0: Oké, nou, je bent nu een halfjaartje bezig. Hoe bevalt het?
2: Bevalt goed. Ontzettend leuk. Heel veel gebeurt ook. Hè. Na de verkiezingen kom je eigenlijk gelijk... in de onderhandelingen terecht, hè, waar wij inmiddels onderdeel zijn geworden natuurlijk van de coalitie. Dus eigenlijk tot de zomer was het echt een achtbaan, waarbij dingen zich heel snel opvolgden. Natuurlijk ook nog de vergaderingen gehad in juni. Nu eigenlijk weer zin om te beginnen met het vergaderseizoen.
0: Ja, het gaat weer beginnen binnenkort.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, klopt.
0: Jullie hebben lekker veel zetels, dat betekent dat je dingen kunt verdelen.
2: Ja.
0: Wat is jouw part?
2: Ik heb qua portefeuilles, dat zal misschien niet heel raar klinken, mobiliteit, gezien mijn achtergrond. Dus dat is een inkopper. Ik heb ook klimaat en energie, financiën, wonen, bouwen en wonen, wijkontwikkeling en participatie, economie. En dan mis ik wellicht nog een aantal, maar dat zijn wel de hoofdportefeuilles. Ja. En precies wat je zegt, Paulus, wij verdelen het ook. We doen ook per portefeuille, hebben we ook altijd 2 mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, een eerste en een tweede. En dan maakt het makkelijk dat je natuurlijk met 5 raadsleden en een commissielid bent om het te kunnen verdelen.
0: Ja, ja. Ja. Nou zit je in de vervoerssector. Betekent dat de gemeenteraad heeft een aantal leden volgens mij in de MRDH?
2: Ja.
0: Mag jij dat dan ook zijn?
2: Ja, ik ben een van de twee raadsleden die in de adviescommissie zit voor de MRDH. Nou, is de vervoersautoriteit in dit geval. Klopt.
0: Dus ja. Dat is nog meer werk.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is, voor mij ook hobby bijna, noem ik het maar. Gezien mijn achtergrond. En vind ik ook ontzettend interessant. Leuk is, we hebben ruim een week geleden ook een werkbezoek gehad vanuit de metropoolregio. Zijn we nota bene in onze eigen stad geweest bij de Megatronica Innovatiecampus.
0: Kijk, daar kun je trots op zijn natuurlijk.
2: Daar kun je trots op zijn bij het Humanoid Center geweest. Met de robots, wat 1 juli is geopend. Dus ja, ik vind dat prachtig om dan vanuit die rol bij dat soort ontwikkelingen.
0: Nou zei je, in je werk botst dat niet, want Schiedam is geen klant. Maar hoe zit het met die MRDH? Heeft dat connecties met jullie bedrijf?
2: Ja, wel in die zin dat de MRDH natuurlijk gaat over het mobiliteit en verkeersvraagstuk in de regio. Maar dat MRDH is geen klant of heeft directe betrokkenheid bij mijn organisatie. Dus dat conflicteert niet.
0: Nee. En wat zijn nu essentiële belangrijke punten in Schiedam qua vervoer?
2: Ja, ik denk dat dat wel een onderwerp is wat al langer speelt. Is natuurlijk ook in het coalitieakkoord geland. Dat is natuurlijk wel het parkeervraagstuk. Het gereguleerd of betaald parkeren onder de Rijksweg. Ten zuiden van de Rijksweg. Is ook al veel over gezegd in het verleden. Onlangs in de media ook een brief gekomen vanuit de bewonersvereniging Schiedam-Zuid. Nou, daar zijn wij toevallig ook afgelopen maandag op de koffie geweest tijdens de vergadering van de bewonersvereniging om daarover te praten. Ja, dat is denk ik wel een onderwerp wat al langer in ieder geval leeft. En in ieder geval discussie oproept in Schiedam.
0: Ja, daar is het einde nog niet van in zicht, hè?
2: Nee, dat niet. Maar ik denk persoonlijk, en daarom hebben we ook gekozen voor geregeld parkeren. Dat we dan echt wel iets kunnen gaan doen aan de parkeerproblematiek die in veel oude stadswijken op dit moment speelt en leeft.
0: Qua openbaar vervoer worden er alleen maar dingen weggehaald door de RET. Dus dat schiet ook niet op, hè?
2: Nee, ik vind dat heel teleurstellend. Ik denk juist, we hebben een hartstikke mooie plek als Schiedam zijn in het OV-netwerk. Het is uniek dat je eigenlijk een station hebt waar metro, trein,
0: alles bij elkaar
2: samenkomt.
0: Ja.
2: Maar als je dan vervolgens die verbinding met de wijken, als die dan dat soort lijnen verdwijnen, ik denk dat erg teleurstellend is. Want er zijn gewoon ook heel veel mensen afhankelijk van het openbaar vervoer om te kunnen reizen. Dus ik zal in mijn rol binnen de MRDH proberen daar mijn hart voor te maken. En ik denk dat we ook moeten kijken hoe kunnen we maatwerkoplossingen bieden als Schiedam zijnde binnen de metropoolregio voor dat soort toch wel belangrijke vervoersverbindingen.
0: Hartstikke goed. We gaan weer beginnen. Heb je je maiden speech al voorbereid of heb je hem al gehad?
2: Ik heb hem nog niet gehad. Ik heb wel in de commissie mogen spreken. Dus wellicht dat deze periode mijn maiden speech komt. Dus ik heb hem nog niet voorbereid.
0: Ik vind het altijd wel leuk. Een beetje persoonlijk verhaal. Je mag niet onderbroken worden.
2: Nee, dat is...
0: Je krijgt een simpel mooi applausje na afloop.
2: Ja, dus ik probeer een onderwerp uit te zoeken wat bij me past. En dan ook mijn persoonlijke verhaal te kunnen vertellen. Maar dat volgt nog de komende weken of maanden.
0: Oké, je hebt er weer veel zin in. Ik heb al aardig wat nieuwe raadsleden gehad. Die stonden eigenlijk allemaal op te trappelen van... Nou, laten we nu maar beginnen. Ook al is het al vanaf maart bezig.
2: Ja.
0: Maar nu kunnen we echt van start, hè?
2: Ik denk dat ik dat gevoel wel kan onderschrijven. We hebben de aanloop gehad tot de zomer. Ja. En ik denk dat je nu echt met elkaar van start kan. Het college zit er nu ook een aantal maanden. Dus die zullen ook de plannen gaan uitwerken in een collegewerkprogramma. We gaan straks richting de begroting einde van het jaar. Ja, dan gaan we echt wel volgens mij op stoom raken om mooie dingen te gaan doen. Hopelijk voor Schiedam.
0: Oké, ik wens je er veel succes bij.
2: Dank je wel.
0: En bedankt voor het gesprek.
2: Graag gedaan.
3: Voor Vlaardingen en Schiedam.
4: Dit is 2.
3: 2 op zaterdag.

0: moet wat zeggen.
1: Nou ja, we wachten eigenlijk nog even op Dave Bonen, maar het is ons niet helemaal duidelijk of hij nou in de studio zou komen of bellen. En bellen is een uitdaging, want we hebben geen telefoonnummer. Dus Dave, als je luistert, bel ons dan alsjeblieft eventjes. Dan kunnen we het even hebben over zondag, dus morgen.

0: Zo, lekker muziek. De naald werd er ineens vanaf gehaald. Ja. Hoor je dat? Dat had je vroeger, hè? Tilde je hem op.
1: Ja.
0: En dan kwamen dit soort dingen boven. We hadden Dave Bone uitgenodigd, maar die is even druk bezig, denk ik. Dus we gaan u maar even vertellen wat er nou zo schokkend aan is. Want morgen is het de laatste cultuurborrel van dit jaar. En normaal gesproken vindt dat plaats in het Julianapark, een beetje achterin. Maar dat wordt morgen een beetje lastig. En waarom? Dan komt een muziekgezelschap met hele mooie instrumenten. En die instrumenten kunnen niet zo goed tegen vocht. En men zegt dat het morgen nogal vochtig wordt buiten. Dus ze hebben het verplaatst. En het wordt verplaatst naar het wijkgebouw De Erker in de Jan van Avennastraat. Dat is lekker binnen. Dus dan is alles geregeld. Maar er moet natuurlijk wat omheen geregeld worden. Want er worden hapjes en drankjes door Café Chic geregeld. En et cetera, et cetera. Dus dat moet dan allemaal even naar het wijkcentrum De Erker gebombardeerd worden. Dus in verband met de verwachte regen is de locatie van de laatste cultuurborrel van zondag 13 september verplaatst van het Julianapark naar wijkcentrum De Erker in de Jan van der Vindestraat. En wat is er aan tijd bekend? Dat dat ongeveer om 2 uur begint. U kunt daar rustig naar binnen lopen. U hoeft geen kaartje te kopen of niks. Er is hele mooie muziek. En er is voor kinderen natuurlijk ook altijd het een en ander, maar dat hebben ze ook geregeld. Want normaal zijn er buiten een heleboel activiteiten in het park. Maar dat hebben ze blijkbaar allemaal in het wijkcentrum kunnen proppen. Dus die kunt u gerust meenemen en dan hebben ze hun eigen vertier. Dus morgen niet naar het Julianapark om 2 uur... maar naar wijkcentrum De Erker in de Jan van der Vennestraat. En dan kunt u meegenieten van de laatste cultuurborrel dit jaar.
2: Dit is 2.
3: Ook in de Dreven,
2: Spaland
3: en de Broekpolder.
2: 2.
3: 2.

0: Ja, dat was nog eens lekkere filmmuziek, hè, vroeger. Van de Help de Dokter Verzuid met Martine Bijl als onderwijzeres. Ja. Hartstikke leuk. Ik ging toen een week na de première naar het Passage Theater in de Passage. En toen zaten geloof ik 3 mannen in de zaal. Dus zo populair was de film toen nog niet. Maar goed, het is later wel een beetje
1: goed gekomen.
0: Ja. Wat hebben we allemaal gedaan, Karin?
2: Jij hebt gesproken met Marco Schrijgardes. Het weerbericht en sterren en zon en manen en alle planeten, geloof ik.
0: Wat in de sterren staat geschreven, ja.
2: Zoiets. Marceline kwam langs voor haar 2 boeken deze keer van Lezenswaard. En natuurlijk de verhalenwedstrijd, die werd gewonnen door Nel Goudriaan. En die hebben we ook heel even kort aan de telefoon gehad. En die komt binnenkort weer.
0: Ja, en die was blij verrast met haar winnaar.
2: Ja, ja, ze was een beetje beduust, leek het.
0: Dan is het des te leuker.
2: Hè? Helemaal leuk, helemaal leuk. Patricia Snel hebben we aan de telefoon gehad over de onthulling van het Wezenmonument. En dat is in Veenhuizen. En niet echt in de buurt hier, maar zij is pas geweest om daar een lezing over te geven. Dus vandaar. En nog hier aanwezig Niels Verduin, raadslid van Alles voor Schiedam. En Dave Bonen hebben we helaas niet kunnen bereiken over cultuurbord. Maar wilt u daarheen gaan, dan moet u dus naar de Erker en niet naar het Julianenpark.
0: Zo is het. Ze moeten wel een bordje in de grond slaan, denk ik.
2: Dat denk ik wel, hè.
0: Met een pijl erop van die kant op.
2: Ja, zoiets. Zoiets wel, ja.
0: Volgende week zijn we er weer.
2: Ja.
0: Gezellig. Een fijn weekend. En blijf luisteren, want Patrick de Boer gaat dadelijk gezellig verder met prachtige muziek. Dat weet ik zeker.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom bij een uurtje ethisch lunch. Bij de Streekomroep 2. Een soort amusement. Met een uurtje muziek uit de jaren 80. Waarbij de klassiekers natuurlijk voorbij komen, maar ook de nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio, om wat voor reden dan ook. Maar die uiteraard wel leuk genoeg zijn om in deze uitzending nog eens een keer gehoord te worden. Nou, waar de parade van vanmiddag mee begon, dat was wel een grote hit hoor in 1984 voor Bette Midler, Beast of Burden. Voor het eerst door de Rolling Stones op plaat gezet in 1978 voor de LP Some Girls. En dat Beast of Burden, dat verwijst naar een dier dat voor de mens werkt. En die de lasten draagt. Een paard of een ezel, hè, dat soort dieren. Dat is waar dat Beast of Burden vandaan komt. Bette Midler nam haar coverversie op voor haar LP No Frills. Ze kwam er in Amerika niet verder mee dan nummer 71 in de Billboard Hot 100. Maar gelukkig was daar ons land waar het wel een grote hit werd. Met in de diverse hitparades die we toen hadden nummer 8 in de Tros Top 50. Nummer 10 in de Nederlandse Top 40 en nummer 11 in de Nationale Hitparade. Ik heb het wel eens meer gezegd, hè? De jaren 80, één zender en verschillende hitparades. Het Hilversum 3 bestond, zeker wel. En had al die hitparades. Nou, tot 1 uur vanmiddag. De muziekjes uit de jaren 80. Wat dit een muziekje is dat ook in de jaren 90 een grote hit werd. Maar de eerste keer dat het uitkwam was 1980. Dus komt hij in de ethisch lunch voorbij van een Britse groep. Die in 1974 begon als Ashes of Moon. En volgens frontman en schrijver Paul Roberts gaat dit nummer niet over autorijden, maar over de moeilijke gevoelens aan het einde van een relatie. Dat je dat even weet. Bij de eerste uitgave in 1980 werd het al een grote hit. Nummer 4 in de Nederlandse top 40, maar het werd een nog grotere hit in 1991. Het ging zelfs naar nummer 1, omdat het te horen was in een reclame voor autoradio's. Want ja, qua titel zou je er dan aan kunnen denken. Maar omdat hij dus bij de eerste uitgave in 1980 ook al een lekker hit werd, en bovendien omdat het uitkwam in 1980, kunnen we hem dus ook in de ethische lunch laten horen. Deze klassieker van Sniffende Tears. We gaan even een rondje rijden. Ik zou het overigens vandaag niet met open dak doen. Maar je kunt wel lekker zitten in de driver's seat.

Daarvoor gingen we terug naar 1981. Van deze van Odyssey. And Going Back to My Roots, zo heette het. Geschreven door songschrijver Lamont Dozier, die het in 1977 zelf al had opgenomen voor zijn LP Peddling Music on the Side. De groep Odyssey nam in 1981 de cover op voor de LP I Got the Melody. Kwam in ons land tot nummer 3 in de nationale hitparade en nummer 4 in de Nederlandse top 40 en de Trosh top 50. En daarvoor Driver's Seat van Sniff and the Tears. Wat dus al de hit was in 1980, maar 1991 een nummer 1 hit ook nog werd dankzij die reclame voor autoradio's. In de ethische lunch nu een band die begon als hobbyproject van gitarist Mike Rutherford van Genesis. De andere muzikanten in de band waren Paul Carrick, zang, toetsen en gitaar. Adrian Lee, toetsen. Peter van Hoeken, ja dat klinkt heel Nederlands, drums. En Paul Young, zang en toetsen. Overigens niet te verwarren met de Paul Young van de hits als Come Back and Stay in Love of the Common People. Want er was nog een Paul Young, die zat in Set Café. En die Paul Young is het. En dit was de eerste hit. Die werd gescoord met het hobbyproject in 1985. Het gaat over Mike Rutherford, over een idee dat een vader van een gezin vooruit is in de tijd. Zodat hij terug kan kijken en kan zien wat er gebeurt wanneer hij zijn familie probeert te waarschuwen voor een ramp. Ja, dat waren nog eens thema's. Het hobbyproject van Mike Rutherford heette Mike and the Mechanics. Daarvoor hoor je nu op 2. Het eerste succesje, Silent Running.

is grappig, hè? Dit is zo'n band die in de allertijdenlijsten niet zoveel voorkomt. Als je het hebt over muziek uit de jaren 80. Maar ze hadden wel heel veel hits, hoor, in dat decennium. En dat waren natuurlijk de dames van Bananarama. En die hoor je nu in de 80's lunch met Rough Justice, de vijfde hit in Nederland voor de Britse meidenband, die in 1980 werd gevormd door Karen Woodward, Sarah Darlin en Siobhan Fahey. Ze kwamen in ons land tot 11 hits tot 1992, maar de meeste toch wel in de jaren 80, hoor. Waaronder dus deze uit 1984. En de volgende 80's lunch, Mike and the Mechanics uit 1985. Het eerste succes was er met Silent Running. En tot 1 uur vanmiddag zijn ze nog te horen, de liedjes uit de jaren 80. Waarbij de classics worden afgewisseld met nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Nou, wat je nu gaat horen, dat is wel weer een classic. Want het is ook een comeback geweest voor deze groep. De LP Tango in the Night. De groep keerde daarmee een beetje weer terug naar de successen van de jaren 70 van de LP Rumours. Dit nummer werd geschreven en gezongen door Lindsey Buckingham, die het eigenlijk voor zijn eigen soloalbum had geschreven. Maar het ging uiteindelijk toch naar het bandje toe waar hij deel van uitmaakte in 1987. En dat hadden ze goed gezien. Want het werd een van de succesvolle singles van die LP Tango in the Night. Ik geloof dat er maar liefst 6 nummers vanaf kwamen. En dit was een succesvolle. Komt tot nummer 4 in de Nederlandse top 40 en nummer 8 in de nationale hitparade top 100. Dan hebben we het over de band Fleetwood Mac. Ja, en Tango in the Night zorgde weer een beetje voor de tijden van Rumours. En dat is natuurlijk het allersuccesvolste album van die band. Maar dat is jaren 70. En Tango in the Night is wel jaren 80. En op die LP staat ook dit nummer dat in 1987 de hit werd. Big Love.

Heerlijk deze. Bij 1981, Quincy Jones van Patty Austin met Razzmatazz. 2. Grote hit natuurlijk, denk je dan. Ja, dank je de koekoek. Blijf steken in de tipperaden. De nummer van de LP The Dude, die Quincy Jones weer eens als uitvoerend artiest uitbracht. Want hij werd natuurlijk vooral bekend als producer. Onder andere Thriller van Michael Jackson staat op zijn konto. En ik zei het al, ja, het is een single die in ons land niet verder kwam dan de tipparade. Het werd eigenlijk alleen een hit in Engeland, waar het op nummer 11 kwam. Het album was overigens wel succesvol, The Dude. Het is een van de beste uit het oeuvre van Quincy Jones als uitvoerend artiest. En daar staat dus ook met dubbel Z en een Z aan het einde dus nog op Razzmatazz uit 1981. Daarvoor uit 1987 Fleetwood Mac en Big Love. Een andere legendarisch artiest nu, met muziek uit 1980. Komt van zijn LP Scary Monsters en Super Creeps. De baslijn en een deel van de melodie zijn afgeleid van een eerdere hit, Golden Years namelijk. Gitarist Robert Fripp voegde harde mechanische riffs toe aan het nummer. In ons land bleef ook deze single steken in de tipparade. In Engeland was het wel succesvol, want daar werd het een top 5 hit voor David Bowie. In 1980, met zijn nieuwe kleren, fashion.

Grote hit uit het oeuvre van Robert Palmer. Was hem eigenlijk ook al vergeten. Maar daarom is het leuk dat dit programma er is natuurlijk. Hè, want dan kunnen we het nog eens draaien. You Can Have It, zo zong hij in 83, moest even zoeken. Maar dat was hem. En dan hoorde je Fashion van David Bowie. Dat waren kleren uit 1980 van de LP Scary Monsters and Super Creeps. En daarmee is het bijna kwart voor één en gaan we naar de laatste drie van de lunch van vanmiddag. En de eerste van die drie komt van een Duitse synthpopband die in 1982 werd opgericht door Hartwig Schierbaum, Bernard Gussling en Frank Sorgatz. Ze kwamen tot de naam via een oude science fiction film. Drie hits scoorden ze in Nederland en dit was de tweede van die drie. En is een liefdesverhaal over een jongen en een meisje die samen in de bioscoop zitten, waarbij ze in de ogen van de jongen deel uitmaken van de film. Ja, ja, dat waren nog eens teksten. Drie hits en alle drie die hits die scoorde de band Alphaville, want dat is de band waar we het over hebben, in 1984. Forever Young, dat is er eentje die natuurlijk in de alle tijdenlijsten veel voorbij komt. Dat geldt ook nog voor de eerste hit die ze scoorden. En die hit was er vooral voor veel met Big in Japan. Maar de tweede, zoals gezegd, die hoor je niet zo vaak. En die ga je nu horen in de 80's lunch. Met trouwens ook gewoon een top 10 het hoor. Sounds Like a Melody.

En dan hoor ik je denken, dit zijn niet de Jacksons. Nee, dat klopt, dat zijn ze ook niet. Door de Big Fun. En hun coverversie van Blame It On The Boogie. Waarmee ze het succes hadden in 1989. Uit de koker van Stock, Aitken & Waterman. Ah, vandaar. Was natuurlijk al de grote hit geweest in de uitvoering van de Jacksons in 1978. Die vind ik persoonlijk ook leuker dan deze versie. Maar goed, het was een hit in de jaren 80 en hij is leuk genoeg om hem ook in de ethisch lunch te laten horen. Dus hoorde je deze versie van Blame It On The Boogie van Big Fun. Daarvoor Talk Talk met Dum Dum Girl uit 1984. Was de derde hit voor de band in Nederland van de LP It's My Life. Was een klein hitje. Het kwam tot nummer 31 in de nationale hitparade. Nummer 32 in de Nederlandse top 40. En in de TROS top 50 werd geen notering behaald. En daarvoor overviel een Sounds Like a Melody, de eigenlijk vergeten tweede hit van de band. Uit 1984. Big in Japan zat ervoor en Forever Young kwam daarna. Maar het is natuurlijk ook prachtig vanwege die schitterende violen. Die je hoorde van de strijkerssectie van de Deutsche Oper Berlin. Ja, het mocht het kosten. Het kwam niet uit een doosje. Allemaal echte mensen met een viool. Ja, van AI was nog geen sprake. No artificial intelligence. Het geldt eigenlijk voor alle muziek uit de jaren 80. Nou, kwam soms al wel dingen uit een synthesizer uit een doos, maar dat was dan nog door mensen gereproduceerd, hè, zou je kunnen zeggen. Dus. Maar het is altijd leuk, hè, zo'n uurtje nostalgie. Maar helaas, het zit er alweer op. De ethisch lunch voor vandaag is geserveerd. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb het in ieder geval met veel plezier weer voor je gepresenteerd, samengesteld en uitgeserveerd. En volgende week weer een nieuwe. Ook dan van 12 tot 1 uur. Hier zometeen op de zender na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2. En dan hoor je tot 6 uur vanavond. Dan hervat Roel Pot de gepresenteerde programma's. Een hele avond radio. En Roel Pot vangt dat dan aan met Praatje Pot. Vanaf 6 uur vanavond. Dan wens ik je verder nog een fijne zaterdag toe. Hoi!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20... hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dames en heren, hartelijk welkom. Het is 12 september en we hebben weer een nieuwe aflevering van...
1: Praatje Pot.
0: Juist, je hoorde Bart Sandstra al, die naast de knoppen ook nog een microfoon heeft. En ik heb geen knoppen, maar wel een microfoon. En ik heb een computer.
1: Ja, en daar zitten ook knoppen op.
0: Ja, daar zitten ook knoppen op. Van A tot en met Z en van 1 tot en met 0. En nog meer onzin. Trouwens, twee keer van 1 tot en met 0. Dat is,
1: Ja.
0: Omdat ik links en rechts...
1: Het numerieke toetsenbord.
0: Dat wou ik net zeggen. Vond ik een mooi woord. Nummer wat?
1: Nummer 10.
0: Dat is mooi, hè, Bart? Houd dit bij je, dames en heren. Want Bart heeft elke uitzending wel een woord wat u kunt gebruiken voor Scrabble of Word, Feut of zoiets dergelijks. Het zijn bestaande woorden, hoor. Hij zit ze niet te verzinnen. Dus het zijn geen wasted words. Nou.
1: Hoe
0: wat
1: doe je
0: een nummerij. Daar gaan we naar luisteren van de Motions. MUZIEK

0: Ja, ik ben blij dat de microfoon niet aan stond. Tijdens deze, dit nummer heeft Bart meegezongen. Meestal kan ik dat wel hebben, want dan loop ik even weg. Maar ik was nou te laat. En, doe nog één keer je zware stem, Bart. Nog één keer. Nee. Wap, tel Ik heb zo'n stofzuiger gehad, die maakt hetzelfde geluid. Ah, dat was heel onaardig. Ik bedoel het niet onaardig, Bart. Het is, maar ik vond het wel mooi klink eigenlijk. Dus, nou, zullen we dan maar een verzoekje doen? Ik kwam er eentje binnen van Erik Marsman. Wake me up before you go-go. Drie rijen van?
1: Wham.
0: Wham.

0: Hadden vorige week hadden wij een top 3. Ja, die was echt best wel dichtbij, hè? 2024. Ja, ja. En je denkt, nou, is dat wel een oude top 3? Nou, hij kan nog jonger, ouwe.
1: Van dit jaar.
0: Ja, vorig jaar, 25. Het is 26 dit jaar.
1: Je hebt gelijk.
0: Ja, nou, ik ben niet boos. Ik had hem opgezocht namelijk. Dus we gaan week 22, 31 mei 2025. Ordinary van Alex Warren. Daarna Salavi van Claude. En we eindigen met Azizam Ed Sheeran.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

0: Ja, Bart, we gaan weer het dievenpad op, hè?
1: Ja, en in het tweede uur gaan we zelfs een mixje ervan maken.
0: Ja, maar ik wist, is dit het echte origineel wat we nu gaan draaien?
1: Van Jimmy Davis.
0: Ja. Ja, dat nummer ken ik wel.
1: Het staat er ook keurig achter, ja. You Are My Sunshine.
0: Original, ja, You Are My Sunshine original. Ja. Nou, dat zal niet wel zijn geweest, dames en heren. Het origineel van You Are My Sunshine.

In de tijd van Duran Duran had je ook allemaal andere bands, vooral in Amerika en in Engeland, die allemaal de kunstacademie hadden gedaan en daarnaast artiest waren geworden. En dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de clips van de Duran Duran. Dat zijn allemaal kleine speelfilmpjes en dergelijke. Groots opgezette decoren en ach, was zo mooi in die tijd. Was revolutionair. En daarom is deze blijven hangen. En ik draai hem speciaal van mezelf. Maar je hoeft hem niet uit te zetten hoor. Je mag gewoon lekker meeluisteren. The Reflex, Duran Duran.

0: Bart, we gaan even lekker terug in de tijd.
1: Oh, jij gaat die Vieserik draaien.
0: Wie? Oh ja, dat zei mijn moeder vroeger, hè? Ja, wie goed onthouden, ja, ja, ja. Ramses Shaffy. Ach jongen, wat een geweldige muziek heeft die man gemaakt. En wat ben ik daar pas veel te laat achter gekomen, zeg. Hè? Maar die kent er ook wel, de Scatman.
1: Ja?
0: Ja, ook lekker. Wel van later, maar ook een lekker nummertje van Scatman John. Nou, zonder verder te introduceren. Ik zou zeggen,

0: Ja.
1: Net
0: ja.
1: Zoals wij.
2: Ja, alleen ze kennen ook de nummertjes die ik ook nog ken. En dat is wel... niet aan mijn tijd trouwens. Het is wel... maar vroeger werden platen heel lang doorgedraaid bij... weet je dat ook weer, joh? Je hebt ook van een LP staan, zeg maar. De arbeidsvitamine en zo.
1: Ja?
2: Ja. Dan kwam dit nummer ook heel vaak voorbij. Yesterday Man, Chris Andrews. Ja, en niet bedrijf niet omdat ik het zelf leuk vind. Al vind ik hem wel leuk, hoor. Maar speciaal omdat Harry Brown erom vroeg.

0: Vroeger op school was er een meisje bij ons in de klas. Op de lagere school. En die heette Sandra Vrij.
1: Ja?
0: En daar was ik hopeloos verliefd op. Beetje afstandelijk meisje. Maar ik vond ze heel mooi, vond ik ze toen de tijd. En nou hebben wij ook regelmatig verzoekjes van een Sandra Vrij. En ik heb ze even opgezocht. Ik denk niet dat het dezelfde is. Nee, het is niet dezelfde.
1: Nee.
0: Ik ben even wezen zoeken, maar het is... Nee, dat kan niet. Nee,
1: dan moet je me gewoon in je eigen gedachten laten.
0: Oh ja. Van mijn oude liefde, Sandra Vrij. Nee, ja, het was helemaal geen wederzijdse liefde. Het was ernstig van mijn kant. Maar drie mooie plaatjes. Drie op verzoek drijven. I'm on Fire van Bruce Springsteen. Think Twice, Celine Dion. En Adamski met Killer. Hey.

0: Hou jij van instrumentale nummers? Ja, jij wel. Fanfares en weet ik veel allemaal.
1: Ja.
0: Helemaal doorgerol.
1: Nou, dat vind ik dan iets minder.
0: Ja, nee.
1: Maar... We hadden vroeger hier in Vlaardingen een zaakzitter van Stef Meder.
0: Oh ja, Stef Meder, ja. Ja.
1: Mijn ene broer, die in Holly woont, die speelt nog regelmatig op zijn keyboard.
0: Oh ja.
1: Dan vind ik dat 23 keer niks, maar...
0: Maar goed, dat mag hij weer. Marty, met zijn gouden trompet en zo, dat vind je wel leuk. Gebroeders Brouwer. Wie had je nog meer? Je had er nog eentje, toch? Ook zo'n bekende.
1: Ja, John Woodhouse.
0: Ja, allebei tegelijk. Met zijn graftak of zijn dinges op de foto. Ja, mooi man, nee. Waarom moet ik eraan denken? Oh ja, saxofoon vind ik een mooi geluid.
1: Ja?
0: Ook in bands vind ik echt heel mooi.
1: Candy Dulfer is Candy Dulfer. Een hele bekende.
0: Ja, ook zonder saxofoon. Ook erg goed. Hans Dulfer natuurlijk, de vader natuurlijk. Ja.
1: Yep.
0: En waarom weet ik niet. Het volgende plaatje heet Mr. Saxo Beat. En daarom moest ik gewoon even juist denken. Het is van Alexandra Stan.

0: Nou Bart, we gaan dadelijk het origineel draaien. De
1: cover.
0: Een van de covers, hè? Een van de twee van de vele covers.
1: Ja, twee, want ik maak er weer een mix van.
0: Jij hebt weer een mooie mix van gemaakt. En het is heel vaak gecoverd, hè, deze.
1: Ja.
0: Nou, mag u thuis daar even nadenken over... Wie heeft het nummer ook gedraaid? Gecoverd? You Are My Sunshine. We gaan niks zeggen. Nee, ik vind een mooi moment, een meditatief moment. Ga er even lekker voor zitten. Dan laten wij even horen wat er in de wereld aan de gang is. En dan pakken wij stiekem een kopje koffie. Ja, ik ga koffie nemen. Decafé.
2: Neem jij?
0: Ja, decafé.
2: Decafé?
0: Decafé. Word ik ontspannen, word ik rustig. Tot zo.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: dames en heren, daar zijn we weer. Ik heb een pakje decafé op en het heeft niet geholpen.
1: Nee, maar je bent nog steeds zo'n
0: ADD. Dat is...
1: ADD.
0: Nou, mijn vader was een druk... Ik ben zelf vrij layback, zeg maar. Maar mijn vader was een drukke man, hoor. Die was... die kon wel aanwezig wezen. Ik heb dat niet zo, eigenlijk. Ik zit ook altijd op mijn straatje verlegen en ik... Ik zit een beetje af te wachten dat anderen wat gaan zeggen. En dan kan ik daarop reageren. Dat vind ik dan leuk. Nou, dat is wel waar. Als ik op een feestje ben en het loopt, iedereen heeft er naar zin. Zou je mij niet horen? Ik zit in een hoekie. Het liefst met een bak chips. En dan zit ik daar een beetje te kijken en een beetje te luisteren. En ik reageer juist wel, hoor. Pas als het stilvalt, dan ga ik. Want dan denk ik, hey, de sfeer is weg. En dan ga ik proberen om de sfeer weer terug te krijgen. En dat doe ik ook met mijn werk. Dat doe ik overal, doe ik dat eigenlijk. Ik probeer altijd iedereen aan te zetten. En daarna gewoon... Jezelf, gek is dat. Goed, we hebben weer genoeg geluld. Zullen we gewoon een plaatje draaien? My Generation, The Who.
1: Who?

0: krijgt het toch wel leuk.
1: Nummer, joh.
0: Serieus?
1: Ja?
0: Dat de Ramaya van Afrik Simone?
1: Ramaya.
0: Oh.
1: Ramaya.
0: En ik wou net zeggen, voordat jij dat zei... Dat is ook zo'n nummer dat ik... dan zie ik dat staan en dan denk ik... Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya, Ramaya. Is dat een ziekte? Is het een puis op je rug, weet ik veel? Maar als je het dan draait, dan weet ik wel weer wat het is. Ik ben blij, dan kan ik vanaf beginnen. André van Duin heeft daar een persiflage op gemaakt. Ramamai,
1: ja,
0: met mijn ramalai. Ramalen zin mekaar. Ja, met je ramalai. Oh, die kunnen we ook weer gebruiken voor pure diefstal. Maar goed, dit terzijde. Trouwens, kan je uit de beginperiode van André van Duin heel veel gebruiken. Want ja. Heel veel nummers heeft hij nieuwe tekst opgeschreven. En niet alleen hij, ook andere mensen waren daar heel vaak bij. Die gast van Fast Majeur, een van die mensen.
1: Ja?
0: Die heeft ook heel veel teksten voor André van Duin geschreven. Met name de komische nummers. Dus het is... Maar goed, we gaan nu het origineel draaien. Speciaal bezoek van Jan Schoondewoord. Ah, dink, dink.

0: Hey, Ron,
1: ja.
0: We hebben zo twee van één artiest, hè?
1: Uh-huh.
0: Van Michael Jackson.
1: Ja.
0: Nou, dan kan je flink wat koppen koffie gaan drinken.
1: Want?
0: Dat is heel lang.
1: Oh, ja, dat is ook wel lekker. Dan kunnen we even gaan. Nou, kop koffie, benom ik koffie. Dan ga ik helemaal naar het huis heen. Michael Jackson, ik vond het wel leuk. Vooral vroeger met de Jacksons natuurlijk. Ja.
0: De Jackson 5.
1: En daar heb ik ook nog eens een keer een presentatie gedaan van een of andere award samen met Jimmy Osmond. Want dat was weer de jongste van
0: de Osmond
1: Brothers. Of misschien was het Donnie dat hij zei dat hij de jongste was en dat Jimmy er weer de laatste bij kwam. Ingewikkeld verhaal. We gaan twee platen draaien van Michael Jackson. Ga er lekker voor zitten. Een van mijn favorieten is Beat It. En die andere vind ik ook wel mooi hoor. One Day in Your Life.

0: jongens, was bestaande door een boef, hè. Plagiaat.
1: Plagiaat.
0: Dubbel op zijn zo lekker. In het eerste uur draaiden wij Jimmy Davis met You Are My Sunshine. Bekend nummer. En jij hebt zelfs twee boefjes gevonden, hè?
2: Ik heb twee boefjes. De ene die heet Mitch Miller.
0: Yes.
2: En de andere, Stevie, dat was een wonder.

0: Bart, jij hebt weer iets over stelen gesproken. Je hebt zelf ook iets gestolen, hè? Van Bono naar Stereo. Vorige week heb je dat bekend. Dus wat heb je gevonden?
1: Dit keer Alma Gogan, als ik het goed zeg.
0: Ja.
1: Met Dreamboat.
0: Oh.
1: En dit is dan weer de Stereo Mix.

0: Sta je altijd vroeg op, Bart?
1: Ja.
0: Wat is een beetje jouw streeftijd?
1: Ja, mijn streeftijd is rond 7:30 mijn bedtijd.
0: Oké, okay, zet je op de wekker of?
1: Ja, die mijn wekker die staat altijd.
0: Ja, maar staat hij ook aan?
1: Ja,
0: dat
1: hoor.
0: Was de vraag.
1: Ja, die staat aan.
0: Altijd om 7:30 zo'n beetje.
1: Altijd om 7:30. Kijk, en soms in de zomerperiode wordt het natuurlijk wel wat vroeger eruit. Omdat het al vroeger licht is. Ja, dan en ja, je niet meer kan slapen. Dan denk ik van, ik kan beter wat nuttige dingen doen.
0: Ja. En laat jij dan naar bed?
1: Ik ga meestal rond 10:30 naar bed.
0: Oh, zo vroeg?
1: Ja.
0: Zo, dat is op tijd. Ja, kom wel aan je uurtjes. Wat goed zeg. En slaap je dan ook snel? Of moet je eerst een boekje lezen? Of,
1: Nee, ik slaap redelijk snel, hoor.
0: Echt waar,
1: hè? Kijk, soms als ik denk van een voetbalwedstrijd die begint om 9:00... dan kan ik bijvoorbeeld proberen in de tweede helft in bed te luisteren via de radio.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: Nou, dat vind ik wel leuk.
0: Dus, en dan flik je zo weg, zo. Heel langzaam. Dat is...
1: Ja.
0: Ik ga meestal rond 12:00 in de bed, maar als ik voor 1:00 slaap is veel. Ik ben altijd nog wakker de hele tijd. En ik sta gemiddeld om 8:00 op ook.

0: 8 uur. Vroeger was dat 7 uur, maar ik heb er nu 8 uur van gemaakt. Omdat, ja, ik val gewoon steeds later in slaap. Dat is allemaal, ja. En je hebt toch je uurtjes nodig, hè?
1: Maar goed, hoe ouder je wordt, hoe minder slaap je nodig schijnt.
0: Serieus? Oh, dan ga ik ooit het boek nog schrijven. Want als ik dan toch wakker ben, dan ga ik dat maar doen. We gaan plaatje draaien. All day and all of the night. 3 keer rijden, The Kinks.

0: grappig, hè? Je wordt geïnspireerd. We krijgen de laatste tijd heel veel verzoekjes uit de jaren 60. En dan hoor je een nummer en dan denk je... Oh, ik moet ook aan de volgende denken. Dat is dat gaat zo, hè? Dat is,
1: ja.
0: Dat, ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk in een mens hoofd. Maar ja, het werkt wel zo.
1: Ja.
0: Ja, heel simpel. Ja, goede tekst, Bart. Dat lekker aanvullen. Maar je hebt wel gelijk, meer kan ik er ook niet van maken. Dus laten we maar gewoon gaan draaien. Always something there to remind you.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.

0: Colin Slurriff is shoot. Wie is dat nou weer?
1: Ik ben de grote slurvenvreter. En ik vreet jullie allemaal op.
2: Ja, dat was me wat. De grote slurvenvreter had alle slurven opgegeten. Tenminste, dat dacht hij, want hij had niet in de gaten dat er een paar ontsnapt waren. Ze holden zo snel als hun beentjes hun dragen konden naar het grote enge Oelie-Oelie-bos.
3: Het wat bos?
2: Het Oelie-Oelie-bos.
3: Nou ja.
2: Op zoek naar hun vriend Gerrit, de grauwe oelewapper. Deze grauwe oelewapper was nog groter en gemener dan de grote slurvenvreter. En als jullie goed luisteren, kun je hem in de verte al horen aankomen.
0: Hey, Gerrit! Je, Gerrit! Kom eens eventjes hier.
1: Heb je het tegen me aan?
0: Wil jij een geldje verdienen?
1: Hoezo?
0: Dan moet je de grote slurvenvreter eens flink te pakken nemen, want hij vreet ons allemaal op.
1: Nou, voor 100 gulden wil ik er wel een paar buikers verkopen.
0: 100 gulden? Ja, dag. Wij lopen ook maar in de steun. 50 gulden kan je krijgen. Denk je dat de poen op onze slurf groeit of zo? Hier.
1: Nou, vooruit dan. 2 geldjes, verraad dan maar. Waas me de weg maar, kom maar mee.
2: En zo gingen de slurven met hun vriend Gerrit op zoek naar de grote slurvenvreter, die een woning had gekraakt aan de rand van het bos.
0: Kijk, kijk Gerrit, daar woont hij, waar al die kratten met die lege flessen voor de deur staan.
1: Goed, daar gaan we. Doe onmiddellijk open, ik weet dat je thuis bent. Kom er eens uit als je durft, dan zal ik je morgens leren.
4: Wie denk je wel dat je bent, hè, snotneus? Mij maak je niet bang, want ik ben de grote slurvenvreter.
0: Pas op, Gerrit, hij eet hele scherpe tanden.
1: Ja, laat dat maar aan mij over. Die slurvenvreter sla ik in 1 klap zijn harses in.
2: Zo maakte Gerrit de grauwe oelewapper een einde aan de terreur van de grote slurvenvreter.
0: Ja, en ga jij alsjeblieft ook maar weg met die zouteloze stem van je, want we worden doodziek van je gezwam.

0: nou denken dat je van me af bent, dan kan je dat wel vergeten. Want een grote slurvenvreter komt altijd terug.
1: Zo, dames en heren, dat was het. Dat was het tweede uur. Het vliegt, hè?
2: Wat vliegt?
1: De voorbij, de tijd.
2: Oh, je bedoelt die van Rotterdam Den Haag Airport?
1: Ja, nee, dat is 16 over. Pleur op met je Den Haag Airport. Nee, ik leg 20 kilometer verderop. Dat is, nee, die hebben een eigen vliegveld. Dat ligt bij richting... Blablabla. Ja, waar ligt dat eigenlijk ook alweer? Dat oude vliegveld in de buurt van Daag. Dat was in de buurt van Wassenaar, toch? Die kant op.
2: Ik heb nog nooit gevlogen, dus nee. Ik heb uiteindelijk geen...
1: Nou, laat ik het zeggen, het houdt me zoveel bezig nu dat ik het niet ga opzoeken. Dit is in mijn rol. Ik ben weer bezig met de volgende uitzending, joh. Volgende week zijn we er weer. Dan is het een andere tijd. Nee, dezelfde tijd, alleen een andere datum. En voor de rest dezelfde twee pesters die er nu ook weer gezeten hebben. Hele fijne zaterdagavond. Gezegende zondag. En we zien elkaar volgende week weer.
2: Oh.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is weekend. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Twee. Rock at the Dock.
2: Willem de Wild.
3: Dit is 2.
4: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Mijn naam is Oscar Harris. En ik luister iedere zaterdagavond naar Rock at the Dock met Willem de Wild.

0: En ik zeg een hele goedenavond. Je hoorde in de opener Tony Sherman en Julia Loco met Love's Grown Deep uit 1981, omdat Julia vandaag 69 jaar is geworden. En dat nummer is geschreven door de manager van Tony Sherman, Rob. Goed, dan hebben we nog een rijtje jarigen allemaal. Vrijdag was jarig Leo Kottke, de zanger en gitarist uit Amerika, 81 jaar. Tommy Shaw, de Styx solo-gitarist, 73 jaar. En Faye Lofsky, de zangeres en componist uit Nederland, 71 jaar. John Maas, de drummer van de Culture Club, 69. En Mick Telbol, de toetsenist van de Style Council, 68 jaar. Moby, oftewel Richard Melville Hall, singer, songwriter, producer en DJ uit Amerika, 61 jaar. Richard Ashcroft, de zanger van The Verve, 55 jaar. En Ingrid, oftewel Ingrid Emiliana Albertini, de zangeres uit Italië, 53 jaar. En als laatste vrijdag Jenny of Johnny Buckland, de gitarist van Coldplay, 49 jaar. Dan vandaag jarig, twee jarigen die behandeld worden bij Back in Time. Gian Bonaventure, de toetsenist en leider van Kaoma, 77 jaar. Gary Beckley, de zanger uit Amerika, 74 jaar. Julia Loco hoorde je, de net in openen, 69 jaar. En Marlene Farmer, zangeres uit Canada, 65 jaar. Stefan Haastrecht, de drummer van Within Temptation, 54 jaar. Tim Knol, die is vandaag ook jarig en die wordt 37 jaar. Morgenjarig David Clayton Thomas, de zanger van Blood Sweat and Tears, 85 jaar. Peter Cetera, de zanger van Chicago, 82 jaar. En Don Was, de bassist, producer van Was Not Was, 74 jaar. Randy Jones, oftewel de cowboy van de zanger van The Village People, 74 jaar. Maar dat weet ik niet zeker. Dat moet ik nog even weer nakijken. Dan Hackerty, de zanger van The Darts, 72 jaar. En als laatste, morgenjarig, Gijke Arnoud, de zanger uit Nederland, 46 jaar. Poeh, dat was een hele lijst. En we zijn er doorheen gekomen. En het is gelukt. Vorige week hadden we de 1000ste uitzending van Rock at the Dock. En dit keer is het de 1001ste uitzending. En toen heb ik beloofd dat we de komende weken uit het archief van Rock at the Dock ook wat nummers laten horen. Omdat ik geschrokken ben over zover ik nog had. En ja, daar laat ik jullie van mee genieten natuurlijk. We doen niet alleen de nieuwe nummers. Dat zijn er wel een heleboel vanavond. Het zijn er 6. En de rest wordt met allemaal oude nummers opgevuld. We gaan naar de eerste plaat. En dat is de nieuwe van de Roxy Dekker. Bare Minimum. Roxy Dekker die volgend jaar in de Ziggo Dome staat. En binnen een paar minuten uitverkocht was. Dus dat is een hele knappe prestatie voor een Nederlandse zangeres.
1: Rock at the Dock met Willem de Wild.

0: Roxy Dekker en haar laatste nieuwe single Bare Minimum.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online. Dit is 2.nl en download onze nieuwsapp. 2.

De nieuwe van Davina Michelle, Pinky Sweat, is afgelopen week uitgekomen, Neil. Dus je zal hem voor een van de eerste keren horen hier bij Omroep 2. We gaan terug in de tijd en dat doen we met een artiest die regelmatig bij Henk Kouthuizen kwam in zijn uitzending op de donderdagochtend tussen 10 en 12. En hij is ook wel eens een keer geweest bij Rock at the Dock. Maar goed, ik deed de techniek bij Henk en zodoende heb je een bepaalde band met artiesten. En dit vond ik, dit nummer heeft hij zelf geschreven. Voor zijn kleinkinderen. En Ron van Etten, daar hebben we het over. Heeft een hele mooie oeuvre aan cd's, aan muziek. En dit is er eentje van. Hier is Twee Oogjes. MUZIEK

De band Ancora uit Volendam en Op het Leven. Ik weet nog goed dat ik techniek deed bij Henk Koudijzer op de donderdagmorgen. En toen was er een uitzending aan hun besteed door Henk. Kwamen ze met een hele technische staf. Geluidsinstallatie, microfoons, alle instrumenten mee. Het was een ware happening in de studio. Het was erg gezellig. Nogmaals, Ancora, en we gaan meer van hun draaien tijdens deze uitzendingen. Dat kan ik je alvast beloven. Hier is de nieuwe van Bente. Getiteld Parachute.

0: Ik zeg het eerlijk, heerlijk nummer. Ik was wat aan het zoeken op de laptop en ik vergat het geluid uit te zetten. Dus dat hoorde je er net op de achtergrond. We gaan verder met de lijst. En dat doen we met een volgende nieuwe. Ja, de nieuwe van Gladys Grace. Deze is ook heel mooi. 'Cause I Have Nothing. 23 juli uitgekomen.
1: Ik ben Peter Dons en ik luister iedere zaterdagavond naar Rock at the Dock van Willem de Wild.

0: die gaan we meedraaien hoor. Wat een waanzinnig lekker nummer was dat. I Have Nothing van Cult I Have Nothing van Glennis Grace. Heerlijk. We gaan verder met een oud nummertje uit het archief van Rocket the Dog. En dat doen we met een hele bekende Vlaringse band, Sissy Grant. Hier is een van mijn favoriete nummers van de band, All There Ever Was.
1: Hallo, ik ben George Bacon en ook ik luister naar Rock at the Dog van Willem de Wil.

Fizzy Grant and All There Ever Was uit 2013. Deze is ook een paar keer langsgekomen uit 2017. Martine Fleming en Wherever You Go.

Wherever You Go, Martine Fleming uit 2017. 3 jaar eerder kwam het volgende nummertje uit. En Javier Escalera is geen onbekende bij de omroepen. Zowel bij Omroep Vlaring als bij Omroep 2 verschijnt hij regelmatig. Hier is 1 van zijn vele nummers. Alles draait om liefde.

0: Wat een heerlijk nummer. Weer fijn om het een keer terug te horen. Alles draait om liefde. Dat was Javi Escalera. Duncan Lawrence is weer terug in Nederland. Althans, hij woont in, als het goed is, Los Angeles. En hij is even voor een tijdje terug in Nederland. Want hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. En dit keer wel een heel mooi nummer. Hier is New to You.
1: You don't talk to me.

Duncan Lawrence en zijn nieuwe single New To You. De plaat is uitgekomen op 21 augustus 2026.

0: Nieuwe single van Rondé, getiteld Oh My God. Terug in de tijd, naar 2012. Hier is de laatste single van vanavond. Aristakis, What Would You Do?
1: What would you do?

En dat was de laatste single van vanavond. What Would You Do? Van Aristakis. We hebben nog een kleine minuut gaan. En dit was 1001 eerste aflevering van Rocket Doc. Volgende week de 1002e. Ja, ik vind het zo'n raar getal om op te noemen. Maar wel bijzonder. Ik heb weer genoten van alle oude nummers, maar ook van alle nieuwe nummers. En ik hoop volgende week weer een leuk lijstje voor je klaar te maken. Bedankt voor het luisteren. En ga je de komende 2 uur ook luisteren naar Back in Time. Ben je van harte welkom. En kan dat niet, dan zeg ik een heel fijn weekend verder. En tot volgende week zaterdag om 8 uur. Tot zo, na de klok van 9 uur met 2 uurtjes Back in Time.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autori Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Back in Time op deze zaterdagavond. Je hoorde in de opener The Foundations met Baby Now That I Found You. Uit 1967. En het is een Colin Young version. En laat nou toevallig diezelfde Colin Young, zanger van The Foundation, vandaag 82 jaar zijn geworden. Vanaf deze plek natuurlijk lekker van harte gefeliciteerd. We hebben het eerste uur een herhaling uit 2015, alweer 11 jaar geleden. 7 november wel te bespreken. One Hour Love Ballad nummers. En ik weet één iemand die daar hard aan toe is. Ik ga geen namen noemen. Maar diegene die begrijpt het zelf wel. Gewoon een uurtje lang lekker onderuit met een glaasje wijn, bier of wat dan ook. En laat al die nummers maar op je afkomen. We beginnen met Luther Vandross en Dance With My Father uit 2003.

0: Lutte Vendros, niet weg te denken, helaas niet meer onder ons, maar waanzinnige muziek achtergelaten en een grote liefhebber van balladmuziek. Getuige dit laatste nummer, Dance With My Father.
1: Denise Lepage from the group Lime, you're with Back in Time with Willem de Wilt.

0: Everett Weiss Band en A Love For Your Own uit 76. Heerlijk.
1: We gaan terug in de tijd.
0: Ah, deze kent iedereen. Blue Magic. En The Sideshow uit 74.

0: Heerlijk om dit weer terug te horen, Blue Magic en Sideshow in de categorie slijpplaten. Want dat deden we vroeger altijd op de dansvloer. Als ik dit dan in het pakhuis draaide, gingen ze allemaal lekker tegen elkaar aan staan. Lekker slijpen met elkaar. Ja, als we het nou toch een beetje over de liefde hebben. Onze grote vriend
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Die zei nummertje 4 en 5. Die draaiden we vroeger met z'n tweeën helemaal grijs. Toen hadden ze net verkering. En dan hebben we het over How About Us uit 81. En Grover Washington uit 1980 met Just the Two of Us. We plakken ze lekker aan elkaar. En ja goed, uiteraard is onze andere trouwe gast Walter Oosterbaan ook aanwezig. En ik zou zeggen, lekker genieten. Walter zei me net, ik zit heerlijk onderuit. Kan je geen ongelijk geven, Walter?

Champagne uit 1981 met Houwouders. En wat dacht je van deze? Helaas is die ons ontvallen begin dit jaar. Maar waanzinnig mooie muziek achtergelaten. Grover Washington. En Just the Two of Us. Hij staat langer op de lijst, maar we moeten hem helaas iets inkorten. Sorry.

Just the Two of Us van Grover Washington uit 1980. Zouden ze net zo verliefd als toen tegen elkaar op de bank zitten? Voor ons allemaal een vraag. Ik heb een hele mooie van Patti LaBelle gevonden. Werd ook in die lijst gedraaid van toen. Ik vind het ook een heel mooi nummer. I Can't Forget You uit 81.

just, why don't you just take me somewhere? I don't care where.

0: 1983, Never Gonna Let You Go, Sergio Mendes. En daarvoor hoorde je Lou Rawls met Lady Love. Heerlijk om hiernaar te luisteren. Ah. Weet je, het heeft mij een beetje aangestoken. Volgende week de eerste uur, deel 2 van de Love Ballad. Ik ga gewoon op zoek. En hebben jullie zelf nummers waarvan je zegt van joh, dat is ook een lekkere slijplaat. Oftewel een lekkere love ballad. Laat het me weten. Willem DJ 1. En de cijfer 1 is dat. @gmail.com. Willem DJ 1. @gmail.com.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.
0: En deze hebben jullie niet zoveel gehoord. Maar het is wel waanzinnig goed uit 76. Instant Funk en So Glad I'm the One.

Barry White en Just The Way You Are. Een cover van een andere hele bekende artiest. Maar als ik dit nummer draai, dan krijg ik kriebels om mijn buik. Ik krijg kippenvel. En soms moet ik wel eens een traantje laten. Ik vind persoonlijk dit de beste ballad ooit gemaakt.

mogen ze voor mij betreft ook op mijn laatste reis draaien. En wij gaan eruit met Alexander O'Neill en het nummertje Sunshine uit 87. Ik zeg tot straks na de klok van 10 uur voor deel 2 van Back in Time.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

Welkom bij deel 2 van Back in Time op deze zaterdagavond. Je hoorde in de opening Living in a Box. Met de titel Love is the Art. En dat is het zeer zeker. Plaat afkomstig uit 2013. En we draaiden hem omdat ex-zanger Living in a Box van Living in a Box vandaag 59 jaar is geworden.

En zijn naam is Kenny Thomas, om het maar even compleet te maken. Was het vergeten erbij te zetten. Goed, ik heb een paar leukere plaatjes voor jullie. Vorige week beloofde ik het al dat ik hem voor deze week zou draaien. Want hoe kan het ook anders? Het is september. En Earth, Wind & Fire heeft een nummer wat september is getiteld. En er zijn vele remixen van gemaakt. Maar wij draaien gewoon het origineel. Dat ben je gewend in Back in Time. Hier is Earth, Wind & Fire, het 78. En September.

Allison, en de Soul Partners, zoals ze officieel genoemd moeten worden. You Can Do It uit 1979. En de volgende, dat zijn niet The Whispers, maar The Whisters. En die komen uit 2026. Your Love Is Taking Control. En ik heb een heel stil vermoeden dat dit een AE-project is.

0: Wat een heerlijk nummer was dit. En ja, ik heb een vermoeden dat het AI is, maar ja, je mag dat nooit zo hardop zeggen. Als het eigenlijk niet zo is, dan weet je het wel. Goed, we gaan verder met een ander heerlijk nummer. Hier is Greg Henderson, Dreaming uit 1982.
1: Je luistert naar 2. 2. Voor Vlaardingen en Schiedam.
2: Check het laatste nieuws in de 2-app.

0: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van The Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.

John Paul Young en Love is in the Air. Wat waren heel veel vrouwen daar gek op dat nummer. En ook dit is weer veel gedraaid in het pakhuis. Maar dat geldt ook voor de volgende. En we draaien een aparte uitvoering. Cool and the Gang. En dat heerlijke frisse nummertje. Fresh uit 1984.

Michael Zegerband en Let's All Chant uit 1978. Ja. Ik ben mijn muis vergeten thuis van de laptop. En ik zit te klooien met dat petje wat waar je vinger over moet halen. Ik vind het maar niks hoor. Nou, dit is wel wat. Linda Carver. I was made to be your woman. Nou, dat zou wel lekker zijn.

0: Linda Carver, I Was Made To Be Your Woman. Nou, voor mij mag ze bij mij onder de douche komen zingen, hoor. Heerlijk.
1: Je luistert naar twee.
2: Port Vlaardingen en Schiedam.
1: Je vindt ons ook op Facebook en Instagram.
3: En download onze nieuwsapp.
2: Dit is twee.
4: Mama said.

vreemd dat ik dat mens nooit ben tegengekomen. Leora Twainy. I'll get where I'm going. Wat een strot heeft dat mens. Dat zei Walter ook al. Hij heeft gelijk. Ik zie dat we nog maar 12 minuutjes hebben. Gaan we gauw verder. Wat dacht je van deze? The Midnight Groove Club. Right Have, Right Now. Ook al uit 1981. Maar zo waanzinnig lekker.

Midnight Groove Club uit 1981 met Right Here, Right Now. En dat is zeker geen AI. De volgende wel, en daar gaan we een stukje van draaien. Want ik wil afsluiten met The Jacksons en Walk Right Now. Dan weet je dat dat was in 1980. Maar dit even tussendoor. Is AI geschreven, tenminste remix van gemaakt. Het was met Michael Jackson erbij, maar die heeft helemaal geen inbreng in die plaat. We hebben het over Bob Marley, Forever a Legend. Is de titel. Luister maar.

Ik had het gezegd net, we gaan een klein stukje ervan draaien. Ik vind geen verkeerde nummers. Klinkt wel lekker. Lekker reggae. Bob Marley en Forever Legend. Al vind ik de stem niet op Bob Marley lijken, maar goed, dat zal wel aan mij liggen. We gaan eruit met Walk Right Now uit 1980 van de Jacksons. Ik zeg fijn weekend verder en graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Bye bye!

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Jazz met Sees.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Welkom bij een uurtje Jazzy Mix. Luister mee naar een band die opgericht werd in 1993. Bestaat dus al ruim 20 jaren. Wordt geleid door alt-saxofonist, fluitist Benjamin Herman. En naast de gewone formatie is er ook de New Collective Big Band. Van de CD 1999, Edison Jazz Award, New Collective. Big Mondays.

Na dit stevige begin, nu naar gitaarspel van George Benson. Geboren in 1943 in Pittsburgh, Pennsylvania. Zijn vertolking van The Shadow of Your Smile.

Stan Getz, 1927-1991. Amerikaans jazz-saxofonist. Hij begon zijn professionele loopbaan op, 15-jarige leeftijd. In het orkest van trombonist Jack Teagarden. Daarna vele orkesten, bands. Van Stan Kenton, Benny Goodman. En niet te vergeten de min of meer bebop big band Woody Herman. En veel kleine formaties. En zijn periode, jaren 60, samenwerking met Astrud Gilberto, Yao Gilberto, Charlie Bird, Bossa Nova. Er is heel, heel veel te vertellen, doen we niet. Van de cd uit 1990, AM Records, Verve, Appassionado, Stan Getz, tenor sax. Met begeleiding van onder andere Kenny Barron, piano, en vele andere ritme, percussie, blazers enzovoorts. Midnight Ride.

Omroep Vlaardingen, radio-uitzending Jazzy Mix. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Sees de Rode. Ja, daar zaten veel hoge trompetklanken in het voorgaande nummer. De hoge Q, zeggen wij dan. Nu iets heel anders. Luister maar. Lester Young, tenorsax. Nat King Cole, piano. Buddy Rich, drums. Los Angeles, december 1945. I found a new baby.

Nog een klassieker. Harry Sweets Edison trompet. Nat King Cole piano en zang. John Collins gitaar. Charlie Harris bas. Lee Young drums. Hollywood, augustus 1956. Get Your Kicks on Route 66.

Gordon Goodwin, pianist, saxofonist, componist, bandleider. Van de 2011 cd Gordon Goodwin's Big Fat Band op Telarc Jazz. Een moderne band met topmuzikanten. Hunting Rabbit 3, Get Out of My Lawn.

Inmiddels een klassieke. George Benson gitaar, Ron Carter bas, Billy Cobham drums, Johnny Pacheco conga's en Herbie Hancock piano. Lekker apart stuk muziek. New York, februari 1967. Dit is Thunderwalk.

Ja, we gaan sluiten. Mijn dank aan Bart Zandstra voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Graag tot een volgende Jazzy Mix. Bye!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.